in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

Politie met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

liquiditeit was snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn. Jij bent voor mij toch zo apart. Daarom zeg ik met heel mijn hart.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Slaap uit de ogen, goedemorgen, 6 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, de trekken.

0: Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 19 augustus 2026. Mooi dat je erbij hebt. En we kijken even naar de weg en zien vooralsnog niets aan de hand. Lekker doorrijden. Ik vond het wel een stukje drukker dan normaal. Maar dat even terzijde. En wat me ook heel erg opviel is dat heel veel mensen, vooral vrachtwagenchauffeurs, naar elkaar kunnen flitsen terwijl ze elkaars auto niet kunnen zien. Dus die staan allemaal met elkaar in verbinding. En heb ik het natuurlijk niet over het moment waarop je dan passeert en dan even een paar flitsjes krijgt om te laten weten, je kunt weer naar rechts. Nee, gewoon echt dat ze elkaar herkennen op de snelweg, zonder dat je überhaupt kunt zien welke auto het is. Dus ik heb het idee dat jullie vrachtwagenchauffeurs, mochten jullie luisteren, hoi hoi, dat jullie allemaal met elkaar in verbinding staan. Op welke wijze? De 27MC lijkt me niet. Dat is echt heel erg ouderwets. Maar zeg maar, jullie voelen elkaar naadloos aan. Hoe kan dat? Vertel me even het geheim, dan snap ik het ook. Overigens, ik zat op de A28. Mocht je daar lekker hebben zitten flitsen, dan weet je tenminste dat ik het heb gezien. Maar waarschijnlijk was het niet voor mij bedoeld. Zo, laten we vooral gaan beginnen.
1: Rick van Veldhuizen.
0: Dat is mijn naam in plaats van Marcel de Vries. Marcel is pas over anderhalve week terug. Dan weet je waar je naar uit kunt kijken. Ja, laten we het maar meteen gaan hebben over drank op de radio.

0: twijfelen, zou ik zeggen. Monique Smit, goedemorgen.
1: Hey Clubie, ja, een bijzonder goedemorgen van Veldhuizen.
0: Hey.
1: Ook goedemorgen. Wekkertje weer lekker op tijd gegaan.
0: Jazeker.
1: Red je het allemaal nog een beetje.
0: Ik wel.
1: Want het is natuurlijk een manier van leven, hè.
0: Ah.
1: En natuurlijk Tilia Schoonheid, ook een hele goedemorgen. Hey, daar gaat hij weer, Kringtrippetje on Tour. Richting het golfbaantje. Vandaag op de planning hagen scheren.
0: Hagen
1: scheren? En met de klepelbak lekker aan de gang. Fantastisch.
0: Oké.
1: Okay. Even Veldhuizen voor de woensdag.
0: Ja.
1: Een lekker houtje van de Wico's. Klap hem er lekker op. 17 graadjes boven de snuggel. En een paar druppels. Wat fijn. Ik zeg Clubby, die zon maar weer. Afkruipen en droog zwaaien.

0: En dan wordt er vrolijk naar elkaar geseind. Even kijken. Deze komt van Daan. Die zegt, ja, inderdaad, we hebben nog een bakje in de bak. Sommigen zien het al van veraf aan de opbouw, dat de auto die ze tegemoet komt, dat ze die kennen of daar, waarvan ze weten, hey, dat is mijn collega, dus daarom. Ja, zegt Maxi van Herk. Goedemorgen, ik reed vanmorgen wel over de A28, de hoogte van die overhangende overkapping boven de weg. Dat is volgens mij bij Utrecht daar. Ik was inderdaad aan het zeinen. Weet zelf ook niet wie het was. Ha, ha, ha, ha. Maar meestal herken je elkaar toch wel aan de lampjes die op de truck zitten. Of de locatie via telefoon. Ze houden elkaar wel lekker bezig onderweg. Is toch leuk? Even kijken. Peter zegt, ja, hey Rick en Didia, over die chauffeurs. Gewoon 27 MC of anno 2026. De WhatsApp, zie je? Hij zegt, ik ben de asfaltkoning van de A1 van vorige week. Weet je nog wel? Ja, dat weet ik nu. Hij zegt, ben nu onderweg om asfalt te gaan laden in Roermond. Ja, voor, je hoort het goed, Angeren. Jeetje mina. Wat van ver komt is lekker waarschijnlijk. Hij zegt ook Limburgs asfalt voor Gelderland. Want Angeren ligt dan weer tussen Nijmegen en Arnhem. En ja, dan moet je dus een heel stuk rijden met dat asfalt. Dat komt echt niet van om de hoek, zo zullen we maar zeggen. Nou goed, zo zijn we dus weer een klein stukje wijzer geworden. Goedemorgen, Tieners.
1: Goedemorgen.
0: Heb je er zin in vandaag?
1: Zeker, altijd.
0: Ik vind het altijd de omslagdag van de week. En dat heeft mooie momenten, maar ook af en toe van die momenten dat je denkt, oké, dit was dus de helft, hè?
1: Ja, het is de helft, inderdaad.
0: Het is de helft.
1: Ja, het woensdag. We moeten even lekker de week doorbreken vandaag.
0: Heerlijk, om 8 uur is het zover. Dan zit ik ook op de helft van mijn proeftijd hier bij Sterren.
1: Oh ja, ja.
0: Daarom nog zo'n periode, dat ben je van me af. De KLM gaat vanaf oktober geld vragen voor eten en drinken op Europese vluchten. Godverdamme, een broodje kaas. Nou goed, ik betaal er niet voor. Dat nu nog gratis is, gaat bijvoorbeeld 6 euro kosten. Nou, geen cent. Voor een biertje betaal je 5 euro en een wijntje gaat je 7 euro kosten. Koffie, thee, water en een stroopwafel, die blijven wel gratis. En op de lange intercontinentale vluchten verandert er helemaal niets. Alleen de mensen die op Europa vliegen, die hebben het nakijken. Dan een ander verhaal, feest op de golfbaan in Eemnes. Dat is ergens anders dan waar Paul van Binsberg zeg maar zijn werk doet. De bekende golfbaangans is namelijk weer terug daar. De gans werd vorige maand geraakt door een golfbal en moest wekenlang herstellen bij de dierenopvang. Golfers leefden volop mee en gingen zelfs bij het dier op bezoek. Inmiddels is de gans voldoende hersteld en weer herenigd met zijn soortgenoten op de golfbaan. Nou, ik heb toevallig gisteren dat item even gezien bij Hart van Nederland. Heb je dat ook gezien of niet?
1: Nee, Rick, toen lag ik al op bed.
0: Ja. Om 5 voor 6?
1: Oh, om 5 voor 6? Nee, toen nog niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Al was het toen al in het...
0: De vroege editie.
1: De vroege editie, oh ja, die hebben ze, ja.
0: Ik begin echt te twijfelen. Ik denk van, nog even, jullie ligt al om 6 uur met een duim in de mond in de foetushouding.
1: Nou, het is meestal wel zo. Als ik gegeten heb, dan is het douchen, klaar. Omkleden, de crèmepjes op en even nog een beetje kinderbillen en dan naar bed.
0: Je bent 25, je hebt toch geen crèmepjes nodig?
1: Ter preventie van, zeker weten.
0: Oké, okay, voor later. Ja. Ja, maar ik heb het gezien. En je mag 1 keer raden wie zeg maar die gans ondersteboven heeft getikt.
1: Geen idee wie.
0: Het was een vrouw die niet kon golfen.
1: Oh ja. Lijkt me ook wel erg vervelend voor die gans. Ze denkt best zeer zijn golfbal tegen je kop aan.
0: Normaal nou niet zijn kop tegen zijn poten, daardoor brak zijn pootje. Dus in plaats van dat dat ding een boogje naar boven maakte, sloeg deze mevrouw hem zo strak over de grond dat de gans die daar liep, die is gewoon onderuit gedonderd.
1: Die werd gewoon even getackled.
0: Die werd even getackled door een golfbal en brak daarbij zijn poot. Maar, toegegeven, ze hebben zich wel ontzettend ontfermd over dat beest. Dus dat is dan weer, zeg maar, prachtig tekenend voor hen dat ze zich zo daarmee hebben bezig gehouden. Het is 6:15. Zometeen open ik de club voor wakkere mensen. Ben ik ook op zoek naar een truckerstrek. Met andere woorden, er is zoveel te doen in deze vroege morgen. En gelukkig ben jij erbij. André Hazes nu met een Guus Meeuwisplaat. Ja.

0: elkaars bezit zijn. Maxim Vroger.
1: Alleen van jou.
0: Alleen van jou. Goedemorgen, het is die vroege morgen bij Sterren NL om 6:58. Ja, heel vaak worden Vrogers en Hazes, die worden allemaal Nepo-babies genoemd. Maar ik vind dat altijd wel heel flauw. Ik bedoel, als je net zoveel talent hebt als je vader, waarom zou je dan niet gewoon mogen zingen, hè? Ik vind het allemaal zo raar dat mensen daar meteen een mening over hebben. Ik zou heel trots zijn als een van mijn kinderen gewoon in het radiovak zou stappen. Ik zou het zo ontraden, maar ik zou wel heel trots zijn. Dat doen we wel.

0: van Veldhuizen. Ik heet Gert Marcel. Mijn naam is Rick. En je mag me altijd, en Tien is ook, een berichtje sturen dat je wakker bent. En dat doe je door gewoon even je naam te noemen, hè? Je voornaam toch, of niet dan?
1: Voor de vroege vogel bedoel je? Of waar heb je het over?
0: Nee, voor de wakkere mensen.
1: Oh, ja. Je mag gewoon even een gezellig appje sturen wat je aan het doen bent. Okay, bijvoorbeeld dat je erbij bent.
0: Oké, dus een appje zoals het appje van onze Harold uit Klazineveen. Harold, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Rick. Goedemorgen, Tini. Ja, goedemorgen, Club van Wakker Mensen. Harold hier in Klazineveen. En ja, gelukkig. Het is woensdag.
0: Zeker.
2: Ja, die rottige dinsdag is over. En ja, die gansje.
0: Ja.
2: Oh, ik zeg het ook. En nu hebben jullie het er alweer 5 minuten over gehad.
0: Mooi,
2: ik denk, nou. Moet je hier dingen gemiddelde boer zijn? Hij heeft een gansje een pootje gebroken op de golfbaan.
0: Ja.
2: Nou, ze lagen zich helemaal de buurt uit. Echt serieus?
0: Helemaal
2: het is een plaag hier, die gans.
0: Ja.
2: Echt hier in Bargeveen. Oh, duizenden gans. En er loopt een boer met 60 koetjes. En die moet dan vertrekken, maar dat is slecht van de stikstof.
0: Eens.
2: We kijken de ding uit. Ja, ik zal het woord niet zeggen, maar wat ze uitfladderen, zeg maar.
0: Poepjes.
2: Oi. Dus, maar in ieder geval, mooi voor het gansje van jullie. En maak er een mooie woensdag van, dat sowieso.
0: Yo! Ja, een afzonderlijke gans kan natuurlijk niet zeg maar de boosdoener zijn van alles in het leven. Dus ik vind het wel leuk en wel lief dat mensen zich ontfermen over gansje. Maar ik ben het met je eens, hoor. Waar ik vandaan kom, roepen ze ook altijd, orde is een plaag, dat moet weg. Het liefst zouden ze allemaal van terf af schieten. Want ze poepen zoveel uit dat een koe daar gemiddeld niks tegenover kan stellen.
1: Nou, ze kunnen ook wel gevaarlijk zijn, die beesten.
0: Gansen?
1: Ja.
0: Hoe gevaarlijk moet dan...
1: Die kunnen je echt oprecht achterna zitten.
0: Een beetje blazen, een beetje toestanden.
1: Nou, ik weet niet. Als ik zo'n ding achter me aan heb zitten, dan ren ik voor mijn leven, denk ik.
0: Echt waar? Oké. Okay. Nou goed, laat even weten dat je wakker bent. De Club van Wakkere Mensen is geopend. En ook de Truckers Track. Daar zijn we naar op zoek. Heb je nog een behoefte een bepaalde richting op? Of zeg je, nee, alles is vrij?
1: Je mag alles insturen wat je wil.
0: Okay.
1: Ja hoor.
0: Dus de Truckers Track.
1: Is.
0: Ja, een Truckers Track. Die alle truckers kunnen meezingen. Laat me even weten via de NPO luisterapp. Kom maar door.

0: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend is er veel bewolking en er trekken enkele buien over. De witte zuidwesten en die is matig. De temperatuur ligt rond de 20 graden en de vooruitzichten veel bewolking en buien en kans op onweer. En hier onze spreuk, onweer in de late nacht wordt overdag meestal opnieuw verwacht.
1: Oh ja, niet te hopen. Ik hou er niet van. We gaan even kijken naar de weg of daar nog problemen zijn in deze semi-vakantietijd. Want regio Noord is al reeds begonnen. Aanstaande maandag is het Zuid en daarna komt Midden er weer bij. Maar als we even goed kijken en ik blijf even een paar keer op verversen drukken, dan zien wij dat er geen enkel probleem van betekenis is. Dus we kunnen allemaal lekker doorkachelen. Zometeen even wat mensen die zich hebben gemeld voor de Club van Wakkere Mensen. Blijf ook nog even doorgaan met het sturen van een truckerstrek. Dan hebben we het zaakje ook weer helemaal compleet. Hoe dan ook, weet ons te vinden via de NPO Luisterapp en kies voor het kanaal van Sterren.nl. Ik zeg, ga eens drukken op het knopje.
2: Ja!
3: NPO Sterren.nl.
2: De
3: nummer
4: 1 van de zomer.
1: Eén knopje verschil. Hey, hallo,

0: gevogel trouwens, hè? Niet vergeten dat we dat ook straks nog gaan doen. Ik geef het je vast maar even mee. Kijken we nog even naar wat er allemaal binnenkomt aan reacties van luisteraars. Laat ik alvast beginnen met eentje. Vincent, laat iets van ze horen. Vincent.
1: Goedemorgen, radiovriendjes. Daar zijn we weer. Zo, vandaag een mooi dagje door het land heen. Met de truck van Dordrecht naar Veenendaal. Veenendaal, Hengelo, Hengelo, Tubbergen, Tubbergen. En naar Hardenberg. En van Hardenberg terug naar Stavendeel. Dus dan is de dag ook weer kom. Lekker hoor, nog 39 dagen en dan gaan we lekker op vakantie.
0: Oh!
1: En dan gaan we even lekker helemaal niks doen en dan zwaaien we alles en iedereen uit. En dan bestaat Nederland gewoon even lekker niet meer. Want ja, dit land is gewoon verloren en vergeten. Hey.
0: En wat een positiviteit, wat een positiviteit. Tidus, wat zie je allemaal nog binnenkomen bij jou?
2: Monteurtje Marcel, die is erbij. Die heeft vandaag storingdienst en die gaat lekker wat kilometers afleggen. Even kijken, er worden ook wat truckerstracks ingestuurd. Dus dat is helemaal goed, jongens. Zo kan ik er zo vast wel eentje uithalen. Gerard zegt, om 3:50 was ik er al uit. En dan zijn we 7 dagen in de week daarvoor paraat om te melken.
0: Boer,
2: en te verzorgen voor de koeien. Jammer voor jullie dat jullie niet om 4:00 beginnen. Nou,
0: nee.
2: Sorry.
0: Ik vind dit al stevig, hoor.
2: En even kijken, FC zegt, Teun uit Assen is er ook weer bij. En er komen ook inmiddels al wat vroege vogels binnen. Dus stuur nog even je voornaam als je zo een vroege vogel wilt zijn. Voor vandaag in ieder geval. En dat was het een beetje.
0: Ja, nog een berichtje binnengekregen van Rick. Rick, goedemorgen.
3: Morgen, Rick en Tinia.
0: Hey.
3: Ik zit lekker met John in de auto. En we zijn op weg naar Zwitserland.
0: Oh.
3: We gaan naar Sion tegen Ajax.
0: Ach, jeetje, ja, dat ook nog.
3: We hopen dat het een mooie wedstrijd wordt.
0: Komt
3: maar
0: voor
3: ja, we zijn er een beetje bang voor. En mijn maat John wil graag ook nog wat zeggen.
0: Oh.
4: Tinia. Dat was het.
3: Fijne dag verder.
0: Doei.
2: Hoi.
0: Als je openingszin is, ik zou zeggen niet proberen. Sion. Daar moeten ze naartoe. Dat is zeg maar toch weer een beetje in het zuidwesten van Zwitserland. In het kanton Wallis. En volgens mij spreken ze daar Frans. Dus ik waarschuw er vast, jongens. Maar Ajax moet daar spelen. En het wordt niet uitgezonden bij Ziggo, hè? Je zit weer achter een betaalmuur. En voor €4,99 mag je er daarna gaan kijken. Ja,
2: je moet ook overal voor betalen tegenwoordig.
0: Echt, tegenwoordig.
2: Het is ongekend.
0: Ja, en dat is het leuke van StarNL. Dit is volledig gratis. Dus het kost je... Nou ja, je belastingcenten. Maar voor de rest kost het je geen geld. En wij zijn er altijd zonder dat je meteen eerst bij de kassa moet afrekenen. Oh ja. Ik dacht bij mezelf, wordt het er iets tijd voor? Jazeker.

0: Mijn naam is Rick en Tinus, wat is het geworden?
1: Ja, het is vandaag normaal geworden met 110 op de teller voor Sjoerd.
0: En natuurlijk voor alle
1: sjouwkies. Ja.

0: de Bunk. Altijd gezellig. Oi, oi, oi. Wat een plezier. Daar is Sterren NL. Vroegermorgen, even kijken, er had iemand net nog een leuk bericht gestuurd. Dat vond ik op zich wel grappig. Oh, Mark. Nee, niet Mark. Op voor drie gaat het snel allemaal. Oh ja, hier deze. Bart zegt, ritje Utrecht-Havelten. 138 kilometer, vanaf 6 uur ben ik al onderweg. Altijd Sterren NL in de ochtend. Nou, dat is mooi om te horen. En Mark, die is in Engeland net van de boot afgekomen. En die moet in Londen een paar pallets lossen. Ook een leuke klus, lijkt mij. Huppakee. Dus iedereen is lekker volop in beweging. En mocht je ons willen bereiken, je weet het, hè, het is allemaal vrij simpel. Het is via Sterren NL, de wat is het? NPO Luisterapp. Dat was hem. Ik was hem even kwijt. En dan even bij ons inchecken. En dan komt het vanzelf voor elkaar. Net zoals Tamara. Tamara, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel. Ik wens je een fijne dag. Groetjes van Tamara.
0: Hallo, Tamara. Doei, doei. Ik speel gewoon even Marcel. Geen enkel probleem. Sommige mensen horen niet eens verschil. Ik kan me dat niet voorstellen. Even kijken, hebben jullie wel iemand aan de telefoon al of niet?
2: Ja, zeker. We hebben iemand aan de lijn voor de Vroege Vogel.
0: Nou, dan gaan we dat meteen doen. Want hij is een

0: Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, met Niels.
0: Goedemorgen. Oh, je bent een stoere man, hoor ik al, Niels.
1: Oh.
0: Zo klink je wel. Goedemorgen.
1: Ja, dat kan.
0: Nee, maar jij bent ook zo'n type man. Die kom ik nog wel vaak tegen, ook bij mijn dorp. Dan ga ik op de fiets. Ik fiets heel veel bij mij in de buurt. En dan zeg je niet, hey, goedemorgen. Hey. Dat vind ik altijd wel mooi.
1: Ja.
0: Vind ik wat hebben. Waar kom je vandaan?
1: Ik kom in Molenstraat.
0: Oh, dat is Albelassewaard, hè, die kant op.
1: Ja,
0: dat ja. Ja, wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik ben een vrachtwagenchauffeur.
0: Ach, jeetje. Wat een lot. Ik wilde net vragen, zouden er mensen zijn die eventueel op hun bakkie of ergens anders zouden willen zeggen dat ze moeten luisteren naar Sterren NL en dan even de reacties van de mensen opnemen. Dat ik dan even hier dat kan horen en uit kan zenden. Ik ben gewoon even benieuwd hoe jullie met elkaar communiceren. Hoe doe je dat meestal?
1: Ja, ik bel meestal gewoon met mensen, want er zijn meestal... Die ik allemaal ken, bijna niemand meer die bakjes in de auto.
0: Nee?
1: Ik ken het zelf nog wel, maar het enige stel je vaak over is allemaal het polen en weet ik het dan allemaal.
0: Is dat maar niet te verstaan, wou je zeggen?
1: Nee.
0: Hey, wat kan ik voor je doen?
1: Een oude woord van kaf draaien.
0: Ja, want jij bent namelijk onze vroege vogel. Dus dan is het niet zo raar dat wij dat even voor jou gaan regelen. Is er nog een verdere bedoeling bij of niet?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nou, dan is de enige vraag mij. Hoe laat stond jij vanochtend op?
1: Om, was het 4:30.
0: 4:30, oké. Okay. Dat is een kwartier later dan ik, dus... ach, lekker een kwartier lang mogen slapen. Hé, hey, dankjewel. Jij bent voor vandaag de vroege vogel. En nog een hele fijne werkdag.
1: Ja, hetzelfde.
0: Hoi.
1: Hey, hoi.

vrouw. Ja, ook speciaal voor mijn vrouw. Zonder haar ben ik ook niks. En dat hebben heel veel mannen. Of niet dan? Maar ja, zij ligt nog lekker te slapen op Edelen. Dat is het verschil. En hoe werd jij wakker vanochtend? Werd wakker.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Even het over 7, goedemorgen.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma. Van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Zuivel, drank, elektronica.

0: stapeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Heel even, het wordt echt het ANP Fabeltjeskrant. Hij zendt het hele programma uit zo'n beetje. Maar dat viel mee. Goedemorgen, zeg. Zijn we vrolijk en blij? Mooi. Want we kunnen sowieso doorrijden. En dat is altijd lekker als je in de vroege morgen de auto pakt of de vrachtwagen. Dat je kunt doorrijden. Tenminste, er staat bij mij niks op het lijstje wat zodanig is dat we daar met z'n allen van in de war raken. Weet je wat ik wel even afvroeg, Tinus?
3: Ja.
2: Ik heb het al eerder gezegd. Ik wil graag bij mensen binnen kijken naar wat ze luisteren. Of ze ook allemaal Sterren NL aan hebben staan. Ik heb wel het idee dat er steeds meer mensen Sterren NL aan hebben staan. Maar ik vraag me ook af, wat is op dit moment de echte sterrenroute? Dus welke weg... Nederland heeft allemaal van die wegnummers.
3: Ja.
2: Welke weg heeft de meeste Sterren NL-luisteraars? Dat lijkt me dan ook leuk om te weten. Dus welke weg wordt uitgeroepen vandaag als de Sterrenweg? Ja, ik zou graag van jou willen weten, op welke snelweg zit je? Je hoeft alleen maar in te tikken bijvoorbeeld A27 of A1. Dat is het enige wat je hoeft op te sturen. Wij schiften dan heel even waar nou de echte sterrenweg van deze ochtend is. Mocht jij in die gelegenheid zijn, doe het dan even. Dan kunnen wij bepalen waar de meeste sterren en luisteraars zitten. Dus wat wordt deze morgen de sterrenweg? Alleen even het wegnummer, mag ook zijn de N50. Maar ook geen probleem. Als je daar nu rijdt, dan is dat voor jou de sterrenweg. Maar wat is dat voor heel Nederland? Stuur me door en laat het ons vooral heel even weten.
4: Rick van Veldhuizen.
2: Oh, kijk al even A7, A2, N36, A73, A... Oh, al twee keer A7. Die noteren we vast.

0: Wagner. Als ik het anders zou doen, ja, kunnen we dat ook? Dat is de vraag. Even kijken. Er komen heel wat wegnummers voorbij. Kan je al een beetje een lijn vinden in dit alles? Wat is de sterrenweg?
1: Nou, ik zie opvallend veel A73 binnenkomen. Hier al door Albert Tieske. Even kijken. Misha. Even verder naar. Even kijken. Moonshine. Geen idee wat dit is. Moonshine. Jeroen zegt dat. Eventjes kijken, ja, A73 wordt ontzettend veel
0: de weg van Gelderland-Zuid naar Limburg, een beetje die kant op.
1: Dat is wel wat degene die mij het meeste opvalt.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou goed, we doen nog heel even twee plaatjes en dan roepen wij de sterrenweg voor vandaag uit. Laat even weten waar je rijdt. Stuur door via de NPO Luister-app. Even kijken. Rick laat weten, veel Rikken ook in de show. Ik rijd momenteel op het fietspad van Houten naar Utrecht.
1: Ja, dat kan ook.
0: Lachen. Ja. Ian zegt, 10 jaar, houd toch een beetje vol met die man. Ik kom wel weer terug als Marcel terug is. Wat een irritante vent hier, Rick. Nou, dat is toch ook aardig?
1: Wel een beetje lief blijven, jongens.
0: Nou ja, een beetje lief blijven. Maar goed, hij geeft zijn eerlijke mening. Dus laat hem lekker gaan, die Ian. Bert daartegenover zegt weer, Rick, je doet het goed, hoor. Groetjes van Bert. Nou, kijk. Het is toch bemoedigend aan de ene kant en teleurstellend aan de andere kant. Maar we nemen het gewoon mee in alle overwegingen die we hebben. Zometeen gaan we ons bezighouden met de battle tussen Tinia en mijzelf. Welke plaat gaat het worden voor Tinia en welke voor mij? Je hoort het zometeen. Eerst even dit verhaal. De ANWB waarschuwt voor een druk weekend op de weg door de Formule 1 in Zandvoort en Lowlands in Biddinghuizen. Rond Zandvoort worden vanaf donderdag verschillende wegen afgesloten. Bezoekers worden aangeraden. Wordt aangeraden met de trein, fiets of met te voet te komen. Ook rond Lowlands worden lange en flinke files verwacht. Vooral bij de aankomst op donderdag en het vertrek op maandag. Dat is altijd lachen. Ze komen altijd vol enthousiasme bij ons aan. Vaak landen ze op het station van het Harde, waar ik zelf woon.
1: Oh.
0: En dan worden ze met bussen vervoerd. En dan zie je ze allemaal in uitbundige staat. Zie ze helemaal blij zijn die donderdag. En dan maandagmorgen dan gaan ze weer terug. En dan hangen ze een beetje zo met een tong uit de mond tegen het raam aan van de bus. En dan gaan ze naar huis. Kamperen wordt steeds populairder. En Nederlanders trekken er ook vaker buiten de zomermaanden op uit. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 250.000 meer kampeerovernachtingen dan vorig jaar. Zelfs kamperen in de winter zit in de lift. Volgens de ANWB willen mensen zo de drukte, hoge prijzen en de extreme hitte in het hoogseizoen vermijden. En dan dit laatste bericht. Modelbouw blijkt alles behalve ouderwets. Een modelbouwvereniging in Zoetermeer is zelfs zo populair dat er op dit moment een ledenstop en een wachtlijst is. De club krijgt daarnaast regelmatig complete verzamelingen aangeboden van mensen die kleiner gaan wonen of na het overlijden spullen willen weggeven. Die modellen en onderdelen krijgen vervolgens een nieuw leven bij andere liefhebbers. Ja, ik vind het wel mooi. Mensen die zo'n hobby hebben waarbij je eigenlijk niemand in de weg zit, behalve misschien je vrouw of je man die op een gegeven moment zegt, zeg, heb je ook nog andere hobby's? Dat is wel zo, want het neemt je echt helemaal in beslag. Echt leuk om te doen. Zo, we kijken nog even of er wat binnenkomt. Ja, inderdaad, ik zie ook heel veel A73 voorbij komen. Hoe dan?
1: Ja, geen idee. Ja, ik denk dat daar de meeste... Maar ja, overal, Rick. Ik denk dat overal in Nederland wel onze lieve luisteraars luisteren naar Sterren.nl.
0: Maar ik wil toch graag een sterrenweg uitroepen.
1: Dan denk ik dat dat dan de A73 moet
0: zijn. Nou, laten we nog even 2 platen de tijd geven. Dan hebben sommige mensen nog de kans om nog even te laten weten waar ze uithangen. Op welke weg ze luisteren naar Sterren.nl. Stuur me vooral door, hè. En zometeen roepen wij de sterrenweg uit van vandaag.
2: Yeah!
0: Deze woensdag. Woensdag 19 augustus 2026. En ook leuk dat jij er weer bent.

0: mogen zijn op iemand anders. Trots op jou, Wesley Bronkhorst. In de vroege morgen bij Ster NL. En de vraag is even, Tinus. Wat is nou eigenlijk de sterrenweg van Nederland? Oké, er wordt overal geluisterd naar Ster NL. Dat weten we. Maar mensen hebben aangegeven waar ze op dit moment rijden. Ik kreeg thuis nog een bericht van Robert. Die laat weten, ik rij momenteel op de A28. In de buurt van het Hard. Ik zal je vrouw even wakker toeteren. Doe dat vooral. Lijkt me lachen. Maar waar zitten de meeste luisteraars?
1: Ja, zoals ik net al zei, het is toch wel overduidelijk de A73.
0: Echt wel?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, daar komen echt heel veel dezelfde berichten over binnen. Dus,
0: Is mooi. Dan is de A73 voor vandaag uitgeroepen als de sterrenweg. Anders. De sterrenweg van Nederland.

0: bij Stern.nl om het plaatje, maar ook om de gunst van de luisteraar. Want we brengen allebei een plaatje in. En Tinus is natuurlijk veel meer geroutineerd dan ik. Die voelt dat veel beter aan. Hij heeft een scherper zintuig hiervoor. En ik probeer met al mijn lompheid ook te kijken of ik daar een weg in kan vinden. De poll staat al gewoon op de NPO Luisterapp. Daar kan je hem nog even lezen. Maar ik kan hem ook even laten horen, heel snel. Dit is de keuze van Tinus.
1: Een bolletje bruin, een puntje wit.
0: Heb je honger of zo?
1: Lekkere broodjes, wasabi.
2: Hoor naar het liedje. Ja.
0: Ja? Rien Salet hoor je. En onze warme bakker, dat was mijn keuze. Nou, dat is deze.
3: Hij was maar een clown.
0: Ach, een traditional.
3: In het wit en in het rood.
0: Hij was maar een clown.
3: Hij was maar een clown.
0: Maar nu is hij hartstikke dood.
3: Maar nu is hij dood.
0: En dan even zwieren met z'n allen.
3: De herinnering blijft aan die clown met zijn man.
0: Ja, ik had toch bewust even voor deze Ben Kramer gekozen, omdat hij van de week even onder vuur lag. De man is natuurlijk al op leeftijd. Maar is optimist tot in de kist en wenst niet zeg maar te wijken voor van alles nog wat. Ja, en dan heb je ook wel eens slechte dagen. En op zo'n slechte dag hebben mensen hem getroffen en hem beoordeeld. Dat is jammer, want ergens...

0: Goldband. Goldband. Anyway, you like it. Noodgeval, hoor je. Nou, in noodgeval schijnt het wel te zijn op de ring Antwerpen, zie ik van Thijs. Die zegt, op de ring Antwerpen sta ik vast. Ongeluk gebeurt. Helemaal narigheid. En of ik een plaat wil draaien van harte 10. Zal eens kijken wat ik nog kan vinden zo snel. We hebben ook nog wat verkeersinformatie op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Duivert, Knoop en Oud-Dijk. Daar staat 4 kilometer file. En daar doe je een goede 5 minuten over. Dan hebben we de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Knoop en Beekbergen. En afrit Hoenderlo, daar 6 kilometer langzaam aanrijdend verkeer. Dat komt door veiligheidsmaatregelen. Oké, welke zijn dat dan? De spitsstrook is daardoor dicht. En je staat een kwartier in de file. Houd er rekening mee. De N50, dat is de weg vanuit Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen-Noord en het knooppunt Hattemerbroek. Je slok bijna dagelijks. Daar staat op dit moment 5 kilometer file. En dan ben je zeker een kwartiertje bij zoet. Dan hebben we natuurlijk ook nog het weerbericht van deze morgen. Vanochtend bewolkt met buien. Vanmiddag vanuit het westen vooral meer zon. Dat is fijn om te horen. Het wordt zo tussen de 19 en 21 graden. En daar kunnen we het dan mee doen. Blijf stemmen voor de battle tussen Rick en mij. Mijzelf en Tinia natuurlijk. Meestal zet je Tinia versus Rick. Heb ik het nou verkeerd? Dus ik denk iedere keer van, hè? Heet ik anders? Maar dus de battle tussen Rick en Tinia. Mocht jij een keuze willen uitbrengen op de plaat van Tinia, dan is dat voor Rien Salet met De Warme Bakker. En Ben Kramer is de keuze voor mij. Team Rick dus en De Clown. Kom maar door via de NPO Luisteren.
1: NPO Sterren.

0: TikTok, TikTok.
1: Ja.
2: God, waar blijf je nou?
1: Ja, ik ben toch hier?
3: Laat je lekker gaan.
1: Dat we de fragmenten nog even laten horen aan je. Nog een vraag beantwoorden van Roy. Hij vraagt, wat was nou die sterrenweg van morgen? Ik was heel even de verbinding kwijt. Hij staat volgens mij in Duitsland. Dat is de A73 geworden. Ja, ik verwachtte hem ook niet. Maar de A73, daar kwamen de meeste reacties vandaan. Dus dat is de sterrenweg van vandaag, deze woensdag. En ik vind het leuk om af en toe even een kleine peiling te houden waar dat allemaal gebeurt. Maar goed, als we toch weer bezig zijn met peilen. Even kijken, Lieke laat weten. Jouw keuze voor de battle, Rick, is echt een leuke, is een goed nummer. Nu ga je echt winnen. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Want dit is de keuze van Tinia.

0: negatief over hem was. En ik wilde gewoon hem toch weer een beetje eren.
1: Hij was maar een clown.
0: De oude Ben Kramer met zijn clown.
1: In het wit en in het rood. Hij was maar een clown.
0: Hartstikke dood.
1: Maar nu is hij dood.
0: Ja, de herinnering blijft. Aan de clown natuurlijk. Heb jij je keuze al bepaald? Gauw even doorsturen via de NPO Luister-app. Laat ons heel even weten welk team er gaat winnen zometeen. En ik zeg je nu alvast... ik zie weer iets aftekenen wat ik te vaak zie. Laat ik het zo zeggen. Wil je daar nog iets op zeggen, Tinus? Of heb je ze wijzelijk bemond?
2: Ja, het zijn allebei twee goede nummers. Ene wat meer gezelliger dan de andere, vind ik.
0: Ja.
2: Ligt er maar net waar je zin in hebt vandaag, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, kies altijd voor gezelligheid.
0: Ja, ik zou zeggen, kies voor kwaliteit. Nou, hebben we allebei ons woordje erbij gedaan. Welke mag het worden? Kom maar door!

0: Duits. Morgen is pas morgen. Een beetje een variant van manjana manjana eigenlijk. Morgen is morgen. Ja, dan komen de nodige reacties binnen. Even deze van de LZV-piloot-trucker.
1: Goedemorgen Rick en Tinia. Nou Rick, jongens, kom op met je... Hij was maar klaar.
0: Ja, leuk toch?
1: Net zo droevig als het weer buiten. Ja, ik snap hem. Frank Beert is overleden.
0: Ook van ZZ Top, ja.
1: Maar laat het niet zo neerslachtig houden. Dus gooi er maar een bolletje bruin en wit in.
0: Ja.
1: Nou, de mannen en vrouwen, de Kaluki en de Mazzol.
0: Hij is duidelijk voor jou, Tinia. Dus zeer goed waarneembaar. Toch nog heel even, de laatste kans, de laatste mogelijkheid... om nog even iets te stemmen wat op iets anders zou kunnen duiden. De keuzemogelijkheid van Tinia is de warme bakker van Rien Salet. En mijn keuzemogelijkheid is die van Ben Kramer en de clown. Welke mag het worden? Je hoort het zo meteen.

0: Rhythm of the Night. Origineel dan. Eigenlijk de Rhythm of the Morning. Maar nu van Stephanie. En de hartslag. De vroege morgen. Het is 7:55. Het moment waarop wij de stembus sluiten. Het moment waarop het keiharde oordeel wordt gegeven van de luisteraars. En die hebben altijd gelijk. Net zoals bij het stemmen. Als we mogen stemmen op een politieke partij, zeggen ze ook altijd: de stemmer heeft altijd gelijk. Dus ook in dit geval, de stemmer heeft gelijk. En Tinus.
1: Ja, dat blijkt, want met 59% van de stemmen hebben onze lieve luisteraars gekozen voor Rien Salet met De Warme Bakker.
0: Snap je er niks van?
1: Nou ja, ik ergens wel.
0: Ja, ja, jij wel.
1: Ik zou voor Rien Salet kiezen.
0: Ja, maar goed, Ben Kramer is natuurlijk wel...
1: ook een mooie plaat, zeker weten. Dat was een goede suggestie van je. Dat geef ik mee.
0: Oké, nou goed.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lekker vroeg, 1 minuut voor 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
4: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
3: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Irritant is nu wel dat ik die plaat van ZZ Top heel graag zou willen horen op de radio. Maar ja,
5: dan zit je bij de verkeerde zender,
2: Rick. Ik wil dat zeggen. Maar hij draait hem net, dus ik raak geïnspireerd. Give me all your loving. Ja, goed. Hebben wij weer. Nou, lekker bedankt. En bedankt. We kijken naar het verkeer van dit moment. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. 9 kilometer langzaam aanrijden. Zeker een kwartier vertraging. Komt allemaal door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Daar staat dan nu 4 kilometer. En je moet zeker rekening houden met zo'n dikke 5 minuten vertraging. Er is een veiligheidsmaatregel. En daardoor is de spitsstrook dicht. Ja, wil ik graag weten, wat dan is die veiligheidsmaatregel? De A76 vanuit de Belgische grens richting Aken. Tussen knooppunt Kerensheide naar de A2 richting Maastricht en Nut. Daar staat op dit moment 6 kilometer file. Zeker een half uur vertraging. En ook een probleem op de N50 vanuit Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en het knooppunt Hattemerbroek. Daar moet je rekening houden met 5 kilometer langzaam aanrijden. En dat had je toch zeker zo'n kwartier bezig. Ik zie nog een foto die binnenkomt van een van onze luisteraars. Die is op de Zwarte Cross geweest en die kwam Frank Beard tegen. Zonder Beard. Het is toch even mooi, een kleine ode. Toch mooi dat je ooit een keer met zo iemand op de foto hebt gestaan en dat je die dan nu op deze dag, dat hij er niet meer is, kunt laten zien. Dus dankjewel daarvoor, maar de plaat kan ik helaas niet draaien.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Hey, want wij staan garant voor muziek uit Nederland. Dat vinden wij het allerbelangrijkste. Nou, een van die exponenten, Jan Smit. Maar nu eerst Marco Schuitmaker en Loesel.
6: De nummer 1, de nummer 1. Zomer op de nummer 1.
2: Hey, goedemorgen.
1: Sterren en Rick van Veldhuizen.
2: Hey, want wij staan garant voor muziek uit Nederland. Dat vinden wij het allerbelangrijkste. Nou, een van die exponenten, Jan Smit. Maar nu eerst Marco Schuitmaker en Loesel.
6: De nummer 1.
2: Hey, goedemorgen.

0: En dat kan prima. Het is alleen iets minder zonnig dan de voorbije weken. En daar moeten we de komende dagen toch nog wel heel even aan wennen, hoor. Aan dit weer. Het schijnt wel zo te zijn dat het richting september weer ietsje beter gaat worden. Maar ja, dan staat er weer een 1 september op de kalender. En dat is altijd nog de meteorologische herfst. Dus we gaan langzaam weer richting een punt toe dat de blaadjes gaan vallen. Overigens doen ze dat nu ook al heel veel. Ik zat gisteren in het bos. En toen dacht ik, er valt heel wat blad naar beneden. Nu al.
1: Ja, klopt. Ik vind het nu al wel een beetje zo'n tijd dat ik denk van, ik vind het nu al lekker om gewoon weer met een dekentje onder de bank te zitten en kaarsjes aan te steken. Ja? Maar ja, het is gewoon nog augustus, dus ja, dat doe je dan ook weer niet. Maar nee. Ja, als het zo blijft, dan denk je zoiets van, nou ja, laat die zomer maar lekker achter ons. We gaan lekker de herfst in, maar...
0: Wat is toch dat kleedjesgevoel van jullie tegenwoordig?
1: Ja, ik weet niet. Dat vind ik gewoon, lekker.
0: Bij mij
1: kaarsjes
0: thuis...
1: aan, kleedjes.
0: Iedereen heeft kleedjes.
1: Lekker lampjes.
0: En ik weiger kleedjes.
1: Lekker man, kleedje.
0: Iedereen onder een kleedje.
1: Al moet ik zeggen, in de zomer lig ik ook wel eens onder een kleedje, hoor. Dus als het 30 graden lig alsnog. Ik vind het gewoon lekker om op de bank te liggen met een kleedje. Kan me niet schelen hoe warm of hoe koud het is.
0: Maar ik lig liever niet in mijn eentje onder een kleedje, maar als er met z'n tweeën onder de kleedjes vind ik het wel lekker.
1: Nou ja, dat kan ook.
0: Of ben jij gewoon weer een typische man?
1: Ja, weet ik niet. Ik vind het gewoon, maakt niet uit waar ik ben. Ik vind dat lekker kleedje, heerlijk.
0: Ja, ik zit me dat even af te vragen. Hetzelfde geldt ook voor dat mensen thuiskomen van werk en hebben ze zichzelf helemaal opgedoft. Of het nou mannen of vrouwen zijn, maakt niet zoveel heel veel uit. Mannen hebben dan net eens een kostuum aan of iets anders moois aan waarmee ze op het werk verschijnen. Vrouwen hebben dan ook een bepaalde kleding dat ik denk van, oké, wat zie je er goed uit? Nou, daar hebben de collega's er allemaal van kunnen genieten. Dan komen ze thuis. Eerst wat ze doen... Is dat verschrikkelijke housepak aan? Ben jij ook iemand of niet?
1: Ik ben een badjaspersoon.
0: Badjaspersoon?
1: Ja, ik ben niet van huispakken. Ik vind het heerlijk om in een badjas rond te lopen in huis.
0: Ja, mijn meisje wil ook altijd het housepak aan. Ja, ik probeer dat uit haar hoofd te praten. Maar ja, weet je, als iemand dat lekker vindt, je kunt het moeilijk zeggen, want dat mag niet. Ik bedoel, zij vindt het leuk, zij vindt het fijn, maar ik vind het altijd een beetje, ja... vrouw of mens onteerend, zo je wil. Maar goed, we kijken even naar wat er nog interessant is om even te melden met je, bij jullie. De Fabeltjeskrant die gaat terugkeren. Alle 1600 originele afleveringen worden digitaal opgeknapt en uiteindelijk gratis op YouTube gezet. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf vandaag te bekijken en daarna verschijnt er iedere dag een nieuwe. Er wordt ook gewerkt aan de compleet nieuwe animatieserie rondom het grote dierenbos. Hachikide. Ja, ik vind het wel leuk om al die oude dingen te zien. Het is ook leuk om aan je kinderen te laten zien of aan je kleinkinderen. Het is toch een soort van sentiment wat van alle tijden is. Huisartsen en doktersassistenten merken dat patiënten steeds vaker klachten aandikken om sneller een afspraak te kunnen krijgen bij de dokter. Zo zeggen mensen bijvoorbeeld dat ze koorts hebben zonder dit te hebben gemeten of dat ze al medicijnen hebben geprobeerd. Volgens de huisartsen komt dat mede door de langere wachttijden. Ze waarschuwen dat hierdoor patiënten die echt dringend hulp nodig hebben mogelijk langer moeten gaan wachten. Ja, maar het is natuurlijk ook af en toe al belachelijk zolang als je moet wachten. Zelfs op hele belangrijke operaties. Dat je denkt van, oké, het kan niet zo zijn dat in dit land we zo lang moeten wachten terwijl iemand echt heel erg, soms zelfs levensgevaarlijk, moet blijven wachten op een ruimte om te kunnen worden geopereerd. Ik vind dat best wel een dingetje. En ja, dat moet eigenlijk niet kunnen in 2026. En dan dating apps. Ben je daar ook van of niet?
1: Van de dating apps? Nee, ja. Ik heb een vriend, Rick.
0: Ja, goed. Daarvoor. Laat ik het dan zo zeggen.
1: Nee, ja. Oh, toen, ja, ik heb wel eens wat geswiped. Ik heb het zeker Tinder uitgespeeld. Maar nee, het was niet mijn ding.
0: Ik ben ook niet van die ellende.
1: Ik heb het gewoon... ik heb op de ouderwetse manier heb ik eigenlijk mijn vriend leren kennen.
0: In de kroeg.
1: En de feestent.
0: In de feestent, nou, ja. Dat bedoel maar. Nou ja, goed, dating apps verliezen terrein en daardoor worden date-events juist steeds populairder. Organisaties zien sinds corona veel meer belangstelling voor speeddates en andere bijeenkomsten voor singles. Sommige evenementen zijn behoorlijk creatief. Singles zetten bijvoorbeeld samen een IKEA-kast in elkaar. Of worden gekoppeld op basis van hun hobby's. Zo van, als we een IKEA-kast kunnen overleven, dan kunnen we alles overleven. Volgens deskundigen zijn vooral jongeren klaar met het eindeloos swipen en willen ze elkaar liever eerst in het echt ontmoeten. Ja, ik vond het ook een getrut. En ook die foto's dan, hè, die dan worden gepresenteerd.
1: En nou, ik vond dat heel vaak zo, dat ik heel vervelend vond dat de mensen groepsfoto's plaatsten. En dan zag je wel eens een persoon die denkt van, nou ja, ik hoop dat die het is. Die ziet er best wel leuk uit. En dan was het echt...
0: Was het echt de minkukel van de foto?
1: Ja, heb ik heel vaak meegemaakt. Ik ben toch ook echt van het real life. Je weet nooit, je moet toch iemand even zien hoe die doet, hoe die praat.
0: Ja, En mensen zijn nog altijd een paar kilo lichter als ze op de foto staan. Hè? Dan ineens hebben ze zichzelf kilo's weg weten te werken.
1: Kilo zwaarder bedoel je dan?
0: Ja, dat zijn ze eigenlijk in werkelijkheid zwaarder. Maar dan hebben ze op die foto,
1: hebben ze hem
0: lichter gemaakt.
1: Ja, dat is het nadeel van foto's, hè.
0: Totdat je dan bij die deur komt en die afspraak maakt en je hoort vanuit de gang dit geluid. Dat weet je, dat zit niet goed. Daar komt wat aan.
1: Maar ja, wil niet natuurlijk altijd wat zeggen, hè?
0: Nee, natuurlijk. Er zijn ook mensen die vinden dat heerlijk. Die vinden dat fijn, dus ik heb daar geen negatief oordeel over. Maar ik wil alleen maar zeggen, presenteer jezelf zoals je werkelijk bent. Maak er geen soort van theater van. Of een soort van film. Alsof je beter bent dan. Weet je, mensen prikken daar meteen doorheen. En na date 1 hebben ze zoiets van, oké, dat was hem. Tot ziens. Ja, want er is ooit een liedje over gemaakt. En die was vrij duidelijk. Marco Borsato zong erover. Want de meeste dromen zijn bedrog, of niet dan? Steeds.

0: je ogen dicht doet, dan heb je het gevoel dat je ineens weer in Spanje zit. Heerlijk. Tito Berano, Tito de Berano. Goy Nicolai, zou de Spanjaard zeggen. Ik kreeg nog wat reacties binnen van Alex. Die zegt, nee joh, we hebben nog echt heerlijke dagen hier. Allemaal 25 plus. Waar zit je dan, Alex? Kom op. Of dit verhaal van Geert. Ik heb mijn vriendin leren kennen via een spelletje Wordfeud.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, dan kan je, daar zit een mogelijkheid in dan om met elkaar te kunnen praten en dan kun je afspreken. Maar ik weet van heel veel mensen dat zij dat soort spelletjes vaak ook gebruiken om zeg maar geheime afspraken te maken. Terwijl ze nog in de relatie zitten, dan zijn ze heel druk met Wordfeud en dan uiteindelijk zitten ze dan zeg maar te chatten met iemand anders.
1: Oh.
0: Dus een hele andere soort van feud.
1: Nou.
0: Is het dan. Dus dat gebeurt ook nog steeds heel vaak. En dit verhaal van Aaron, die zegt... Morgen, Rick en Tinia. Vannacht ben ik om 4:30 thuisgekomen van een mooie vakantie... met de keten in Albufeira, dat is in Portugal. We zijn vanmorgen om 7:00 weer begonnen. Druk op de zaak, dus vandaag even met kleine oogjes. Gaat goed komen. Blij om jullie weer te horen. Fijne uitzending. Groetjes van Aaron. Dus die komt terug om 4:30 vannacht... En die dacht bij zichzelf, ja, ik ga geen vakantiedag, geen vakantiemoment morsen. En om 7:00 moest hij weer gaan beginnen met werken.
1: Nou ja, als hij even kunnen pitten in het vliegtuig, dan is dat best prima, denk ik.
0: Ja? 2,5 uur even kunnen slapen? Is te weinig, kan ik je vandaag ook wel proefondervindelijk vertellen.
1: Oh ja, ga je dan nu eigenlijk toegeven dat dat toch ook kort is dan?
0: Nou ja, als je de hele week om 4:15 opstaat. Gisteravond ben ik ook weer om 11:55 ben ik naar bed gegaan.
1: Dat vind ik niet normaal.
0: Niet normaal?
1: Ja, echt niet. Dat jij de vol kon houden zo.
0: Ja, nou ja, goed. Je komt af en toe wel de man met de hamer tegen. Hey, maar dat laten we niet merken, hè. Wij zijn een man. La, la, la, la, la, la. Wij doen stoer. La, la, la, la, la, la. Nou, kom er eens bij.
2: Kom snel uit je bed, want dit is de 06.
0: Prijzen binnen, mensen. Prijzen, zoveel prijzen.
2: Heb je het winnende getal, dan ga je prijzen. Dat zal.
0: Ja, ja.
3: Dit is 06 Roulette.
2: Dat zal.
0: Nou.
3: 06 Roulette.
0: Daar gaat ze hoor. Oeh, dat is weer een korte. Maar wat wordt het? Dat is het belangrijkste. Wat doe je nou? Ik heb het idee dat je hem...
1: Ja, ik moest even een tikje geven, want anders bleef hij maar ronddraaien op dat ding.
0: Oké. Okay. Dus je hebt hem beïnvloed?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb gewoon even een klein stootje dat hij even ergens een cijfertje op ging.
0: Een klein stootje.
1: Het duurt allemaal zo lang.
0: Ja, ik vind het heerlijk.
1: Heb ik allemaal geen geduld voor.
0: Ik kan echt half uur luisteren aan een rollend balletje, hoor.
1: Echt?
0: Ja, heerlijk.
1: Nou goed, hij is vandaag in ieder geval gevallen op een rood vakje. En een rood vakje met twee cijfers. En die twee cijfers zijn een 1 en een 4.
0: Maar wat heeft rood ermee te maken dan?
1: Nou ja, ik heb hier een heel rad met allemaal kleurtjes. Met rood, zwart en groen.
0: Laten we niet zo'n rode telefoon moeten hebben of zo.
1: Nee, ja, ik gewoon voor detail.
0: Detail.
1: Detail.
0: Oké, okay, detail.
1: Ja, dus gewoon een 1 en een 4 moet je een 06-nummer hebben. Maakt niet uit waar, als het maar ergens na die 06 een 1 en een 4 te vinden is.
0: 1 en een 4.
1: Ja, en dan mag je dus het Jackpot-app in NPO Luister-app. En je maakt dan dus kans op onder andere The Big Shopper en nog leuke andere prijzen.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Goedemorgen, Rick. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is er veel bewolking en er trekken enkele buien over. De wind is zuidwesten en die is matig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. En de vooruitzichten, veel bewolking en buien en kans op onweer. En hier onze spreuk, onweer in de late nacht wordt overdag meestal opnieuw verwacht.
2: Wow, hoeft niet hoor. Wat voor mij betreft mag het helemaal voorbij gaan. Kijk even naar het verkeer en dan zien wij drie files die we even kunnen melden. De A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo. Daar 8 kilometer file en een vertraging van tiental minuten. Veiligheidsmaatregel is daar gaande en daardoor is de spitsstrook dicht. Maar wat voor veiligheidsmaatregel, dat staat er niet bij. A76 vanuit België richting Aken, dus lekker dan. Dus de weg die gewoon eigenlijk... kom je vanuit België, wil je naar Duitsland en ga je dwars door Nederland. Daar is een probleem tussen Stijn en Nut. Daar staat 7 kilometer en de vertraging is 35 minuten. Toch nog best pittig. Komt allemaal door een ongeluk. En de linkerrijstrook is dicht. En nog de N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar-Noord. Daar staat 3 kilometer en daar moet je 15 minuten wachten. Komt naar alle waarschijnlijkheid, denk ik, door de verkeerslichten die daar staan. Tenminste, wat ik me nog weet herinneren van vroeger, hielden die daar altijd de weg op.
3: 06 Roulette.
2: Een 1 en een 4, dat is wat je nodig hebt. In jouw telefoonnummer heb je dat. Heel snel jackpot sturen naar de NPO Luisterapp. En dan in het bijzonder in de box van Sterren.nl. En dan win jij mooie prijzen.
4: NPO Sterren.nl.
3: De nummer 1 van de zomer.
2: De zomer die niet al te lang meer duurt en ook niet aanwezig is momenteel.
4: NPO
3: Sterren.nl. Hi Rick, wat ben je aan het doen?

0: dat is weer gezellig, toch?
1: Ja, zeker. Zeg, Tinus.
2: Ja?
1: Jij bent natuurlijk een stuk jonger dan ik, want een generatiekloof zit er tussen ons.
2: Die zit er zeker, ja.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja, tussen mij en Marcel ook, hoor, dus dat scheelt.
1: Ja, maar dat is minder.
2: Ja, klopt. Maar ook hebben wij wel enorme verschillen af en toe met elkaar, hoor.
1: Ik heb jullie wel eens een keer horen bekken op elkaar, de radio. Dat jullie echt gewoon lelijk waren tegen elkaar.
2: Oh ja, dat doen wij ook, hoor.
1: Oh,
2: ja,
1: hebben wij nog niet gehad, volgens mij, of wel?
2: Niet dat ik me kan herinneren, nee.
1: Over het algemeen ben je nog wel heel erg aardig voor mij.
2: Nog wel,
1: kan allemaal nog veranderen. Hier nou nog een week. Hey, wat ik een bijzonder bericht vind, ik lees dat vanochtend, maar broodje pindakaas wordt voortaan verboden op een basisschool in Heemskerk. Het is namelijk zo'n broodje pindakaas tussen de middag. Dat mag niet meer op de basisschool De Lunette in Heemskerk. Niet alleen omdat er gezondere alternatieven zijn, maar vooral omdat er leerlingen zijn die ontzettend allergisch zijn. Via resten op tafel kunnen ernstige problemen ontstaan. Hè? Ja, ik vind het heel bijzonder. Ben jij ook van de generatie... Oh, ik heb hier allergie voor, daar een allergie voor. Ben jij ook zo of niet?
2: Nou ja, ik moet wel zeggen... Als mensen een notenallergie hebben, dat kan wel echt levensgevaarlijk zijn.
1: Nee, ik heb er geen oordeel over. Maar ik bedoel, het is wel zo dat het heel vaak...
2: Nee, maar ik bedoel, met andere, ja, met lactose en dingen... Ik weet toevallig met notenallergie dat dat echt levensgevaarlijk kan zijn. Maar ja... Lastig vind ik het.
1: Nou ga ik al een tijdje mee.
2: Er zijn natuurlijk ook mensen die natuurlijk pindakaas wel lekker vinden. Ja.
1: Nee, want er staat kaas op het einde, dus dan vind ik het sowieso niet lekker.
2: Ja, dan mag jij jezelf geen Nederlander noemen als jij geen kaas ligt.
1: Ik vind kaas wel zo smerig, maar goed, dat even.
2: Hoe dan?
1: Ja, ik vind het gewoon smerig. Maar ja, goed, dat is mijn afwijking. Mijn afwijking.
2: Ja, dat is een hele grote afwijking.
1: En daarmee heb ik geen oordeel over andere mensen. En zeker niet over de mensen die dat soort producten maken. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die anders erover denken dan ik. Dus dat is allemaal
2: maar
1: prima.
2: Vind je echt geen enkel kaas lekker?
1: Nee, ik vind het ook vervelend dat je iedere keer het woord opnieuw zegt. Dat vind ik zelfs al.
2: Ja, echt?
1: Ja, zo
2: ik ben echt een... Ik hou van...
1: Ja. Dat wij, thuis zegt mijn vrouw altijd het verboden woord. Serieus?
2: Is het zo erg dan? Maar waar komt dan deze haat vandaan dan?
1: Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon... Ja, ik ben
2: heb je ooit een keer... Ben je misselijk van geweest? Heb je verkeerd
1: stukje
2: gegeten?
1: Nee, maar ik ben hypersensitief. Dus ja, ik ruik die lucht. En als ik die lucht ruik, dan ga ik echt over mijn nek. Ik zou nog liever met mijn hand in een drol zitten dan in kaas.
2: Ja, dat is overdreven.
1: Nee, zeg maar. Dat is een heel raar verhaal. Dus vandaar dat ik het even dit probleem voor mij naast het probleem leg van tegenwoordig. Al die allergieën. Dus ik heb een tik in mijn hoofd. Die is ook niet helemaal gezond, ook niet helemaal normaal.
2: Nee.
1: Maar al die allergieën, ik vraag me dan ook af, waar komen die dan allemaal weer vandaan? Want ja, ik zeg het net, ik ben wat ouder dan jij. Ik heb wat meer kilometers op de teller staan qua jaren. Maar ik heb dat nog nooit meegemaakt. Nou ja,
2: de ene is er wat gevoeliger voor dan de andere.
1: Ja, maar vroeger was dat niet. Tenminste, in mijn beleving was dat vroeger niet zo.
2: Ah, ja, geen idee hoe dat vroeger... Ik geloof best dat mensen vroeger ook allergieën hadden, maar ja...
1: Nee, ik kan me niet... Maar is dat een selectief geheugen wat ik dan heb? Dus mochten er mensen zijn die zeggen van... Ja, van Veldhuis, je zit volledig
2: uit
1: je nek.
2: Ik geloof niet dat een allergie zich pas in deze 20 jaren heeft ontwikkeld.
1: Dat probeer ik wel even uit te zoeken. Want ik heb zelf het gevoel dat het iets van de laatste tijd is. Maar nogmaals, ik heb dus ook een afwijking. Dus,
2: een hele grote bij deze.
1: Ja, bij deze.
2: Ja,
1: en,
2: absoluut.
1: Ja, dus mijn vraag is alleen, is dat nou iets van de laatste tijd of niet? Misschien dat er meer mensen zijn die dat verhaal kennen. Kom maar door. Er zijn heel wat mensen die beginnen ineens met het woord verboden woord. Die zeggen, Davy Hees zegt, ja, dat is een klote woord. Dat woord dat jij niet wil eten. Het is vreselijk smerig, dus er zijn meer mensen. Ja, het is trouwens ook een naam voor. Tourofobie, volgens mij. Tourofobie. Misschien moet je het even opzoeken. Tourofobie, dat schijnt iets te zijn waar ik dan last van heb. Maar goed.
2: Ik denk dat dit ook iets wat ontstaan is in de afgelopen tijd.
1: Wat,
2: dit is niet iets wat vroeger ook al was, wat jij nu hebt.
1: Nee, maar dat voor mij is gewoon een afwijking in mijn hoofd. Maar ik vraag me even af, al die allergieën, waar komt dat vandaan? Is er iemand die daar enig verstand van heeft? Misschien een diëtiste of iemand die echt voedselkunde heeft gestudeerd? Kom maar door en laat het me eens even weten. Want ik wil dat toch even antwoord op die vraag krijgen. En niet liegen, gewoon de waarheid spreken. Hé, wat een toeval nu.

gesproken, allergieën pakt je ook vaak. En ik krijg nog een nuttige reactie van Kevin. Die zegt, vroeger was het ook zo dat wij last hadden van bepaalde producten. Alleen, zegt Kevin, was je gewoon dan ziek als je ergens last van had. En nou krijg je daar een stempel voor opgeplakt. Dat zou misschien een goede verklaring kunnen zijn.

0: Verhoogen en Mickey van Wijk.
1: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: En het knipperlicht. Nou, Linus, je bent lekker bezig geweest. Je hebt iedereen lopen checken op zijn telefoonnummer.
2: Ja.
0: Alle telefoonnummers verzameld. Even door AI gehaald, of mag dat tegenwoordig ook niet meer?
2: Nou, dit kan ik nog zelf met mijn blote oogjes, hoor. Je hebt geen AI bij nodig. Nee,
0: oké, top. Zeg, wie is het geworden?
2: Nou, we hebben in ieder geval Jorn aan de lijn uit IJsselstein.
0: Jorn.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hoe is je, jongen?
3: Goed.
0: Ja?
3: Zeker.
0: Hoe oud ben je?
3: Ik ben 19 jaar oud.
0: Oké, leerlingwezen of ben je echt al een elektricien?
3: Nee, ik zit nu nog in mijn opleiding.
0: Ja.
3: En ik hoop over toch al 2-3 jaar klaar te zijn, hoor. Ja. Dan wordt het echt volle bak.
0: Ja, maar het is een vrij makkelijk beroep, hè?
3: Want?
0: Ja, kleur op kleur.
3: En je bent elektromonteur.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja,
3: dat bedoel ik.
0: Ja, dat is hartstikke makkelijk.
3: Ja, daarom.
0: Zit je toevallig bij dat bedrijf dat zeg maar een beetje langs de rand van IJsselstein zit, bij dat industrieterrein daar, of niet?
3: Ja, klopt. En wij zijn al eerder op de radio geweest bij Ster.nl.
0: Ja, dat zal, maar dat heb ik dan niet meegekregen. Want ik ben maar ingevlogen. Ik ben een soort van uitzendkracht.
3: Ja, oké. Okay.
0: Ik kan niet veel, maar dit kan ik nog net aan.
3: Maar, ja, oké. Okay.
0: Als ik langs IJsselstein rijd, zie ik daar vaak een groot bedrijf wat in de elektrotechniek zit. En
3: ja.
0: Daar ben jij van?
3: Ja, dat klopt.
0: Nou, wat een verrassing! Bij de verrassing, Jorn.
3: Ja.
0: En als je dan zeg maar. Doe je dan binnendienst of doe je ook buitendienst?
3: Nee, buitendienst.
0: Okay.
3: Lekker 's ochtends om 7 uur op de klus. Bent het busje weg.
0: Okay,
3: Ster.nl aan.
0: Mag dan op jou de Wald wel Ster.nl aanstaan keihard of niet?
3: Wat zeg je, sorry?
0: Mag dan op jouw radiootje dan wel Ster.nl aanstaan?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
3: Ik zorg gewoon dat die aanstaat.
2: Waarom
3: zou dat
2: niet mogen, Rick?
0: Je hebt van die zeikers die komen dan. Zeg meneer, die muziek die bevalt me niet. Kunt u die uitzetten?
3: Ja, dat is waar.
0: Ja,
3: dat
0: toch?
3: Dat klopt. En dan doe ik mijn oortjes in.
0: Oké, dus ga je over op je oortjes.
3: Ja, maar daarom.
0: Ik begrijp nooit waarom mensen daarover lopen te zeiken. Weet je, ik heb als die straters voor de deur staan. Nou, die hebben dan echt van die polka-achtige muziek. Ja, weet je, het zal wel allemaal wel. Maar ik denk bij mezelf, zij vinden het leuk. Dus waarom zou ik ze dat misgunnen?
3: Ja, daarom.
0: Nou goed. Hey, luister. Was dit je telefoonnummer 114? Dat klopt allemaal? Ja.
2: Ja,
0: klopt. Dat betekent dat je gewoon leuke prijzen gaat winnen. Wat heeft hij gewonnen?
2: Ja, onder andere de Big Shopper natuurlijk van Ster.nl.
0: Ik weet het
3: niet. Nou, kijk eens aan.
0: Nog bedankt voor mijn familie thuis. We hebben de Big Shopper thuis ook ontvangen.
2: Nou goed, zo dan kunnen jullie lekker met de Big Shopper voortaan naar de supermarkt in het harde.
0: Ja, precies. Wow.
3: Helemaal top.
0: Verder nog meer?
2: En nog hele andere leuke prijzen. Jorn kan ook naar de supermarkt met de Big Shopper.
3: Nou helemaal super.
0: Oké, en wat wordt de klus voor vandaag, Jorn?
3: Wij zijn nu bezig in een verzorgingstehuis. En daar zijn we allemaal voeding aan het aanbrengen voor het nieuwe zorgsysteem.
0: Voor het nieuwe zorgsysteem? Okay.
3: Voor het nieuwe zorgsysteem.
0: Zorgsysteem? Oh, zorgsysteem.
3: Dus,
0: oké. Okay. Nou, en waar zit je dan? Welke?
3: In Nieuwegein, vlakbij huis.
0: Oké, okay. New Joke City. Oké, okay. Hartstikke leuk en veel plezier. En houd Ster.nl aan, hè?
3: Zeker, dat doen we heel de dag.
0: Okay. Dag, Jorn.
3: Dankjewel, Rex. Hoi.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lekker vroeg man, 1 voor 9. Goedemorgen.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
3: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
2: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
4: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
2: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20.
1: Bah!
2: Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, dat klinkt alsof de herfst begonnen is. Maar het schijnt wel weer zo tegen het begin van september aan weer goed te gaan worden in Nederland. Dus daar moeten we dan maar naar uitkijken. En tot die tijd hebben we het gevoel dat we al in de herfst beland zijn. We hebben problemen op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Emmeloord West en de afrit Urk. Daar staat momenteel 4 kilometer file. En dat is een vertraging van ongeveer 10 minuten. Kapotte vrachtauto is de oorzaak. En die staat op de rechte rijstrook. En die is daarom ook dicht. De A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo. Daar moet je rekening houden met zo'n 10 kilometer. Nee, 9 wordt het ondertussen. En de vertraging is een klein kwartiertje, dus dat valt nog redelijk mee. Veiligheidsmaatregelen hebben daar de spitsstrook dichtgezet. En de N242 vanuit Middenmeer richting Alkmaar tussen Heerhugowaard en industriegebied de Broekelmeer. Nee, Boekelermeer. Dat is 5 kilometer en de vertraging is daar een klein kwartiertje. Dus houd er rekening mee. En verder kan je dus gewoon lekker doorrijden. In dit uur gaan we zo meteen eens even stofdoekje erbij pakken. En dan stoffen we allerlei heerlijke liedjes uit de vergetelheid af. En dan mag jij zo meteen bepalen welke plaat er uit de platenkoffer gaat komen. Dat is zo meteen allemaal hier.

0: ineens denken, ja, ik kan ook ouderdom zijn natuurlijk. Hè. Maar nee, ze zeggen dat wijsheid met de jaren komt. Bij sommige mensen niet. Ik spreek niet over mezelf.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Zeker. Presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, 1979. Toen maakte Ruud Gullit zijn debuut als profvoetballer. De jonge Amsterdammer speelt dan met FC Haarlem. Met 2-2 gelijk tegen MVV uit Maastricht. En dat was het begin van de carrière die hem later onder andere de gouden bal opleverde. Maar ook zijn carrière bij PSV, bij AC Milan, bij Sampdoria en dat soort clubs. Ja, en tegenwoordig is hij vaak als analist. En ook natuurlijk bij Chelsea heeft hij volgens mij nog gezeten. Ook als non-playing captain. Maar hij heeft voldoende gedaan, zullen we maar zeggen. En ja, hij is begonnen eigenlijk dankzij Barry Hughes. Ja, dan kennen we die nog. Helaas, ja, daar, die gaat ook niet meer reageren als we bellen. Maar Barry was wel de man die hem zag staan. In 2008 verschijnt het allereerste nummer van Donald Duck Jr. Tijdschrift is speciaal gemaakt voor de jonge kinderen die zelf beginnen met lezen. En dan ja, is de Donald Duck toch altijd lekker. Ach, was vroeger altijd heel erg blij als de Donald Duck op woensdag weer door de brievenbus kwam. Ja, die vond ik wel heel leuk. Heb ik tot op latere leeftijd heb ik die nog gelezen. En nog steeds vind ik het nog leuk.
2: Ja, ik ben er niet echt mee opgegroeid. Nee, nee. Ik las het wel eens als het ergens lag, zeg maar we hadden er geen abonnementje op. Niet dat ik weet. Ik weet wel dat ik wel eens een boek of zo van had. Zo'n leesboek, zeg maar, van Donald Duck. Niet echt het boekje, maar echt een dik boek. Maar voor de rest, nee.
0: De Donald Duck-imitatie vond ik ook erg leuk. Dus ja, ik ben fan van Donald Duck altijd geweest. Dus dan krijg je dat soort dingen. In 2014 krijgen de publieke radio- en televisiezenders voortaan het predicaat NPO ervoor. Jawel. Dat kwam dan zo te staan dat Nederland 1 werd dan NPO 1. En NPO 2, 3 en zo. Zo werd dan de boel een beetje verdeeld. Ik weet ook nog wel dat de radio was vroeger was dat Hilversum 1, Hilversum 2, Hilversum 3 en Hilversum 4. Ja, en ik heb nog meegemaakt dat ik toen ik begon bij de radio was het nog Hilversum 3. Dat is verdomd lang
2: dat
0: geleden.
2: Dat is heel lang geleden, ja.
0: Ja, dat was, even kijken, september 1986. Toen hadden je vader nog niet wel verkering, of niet?
2: Dat wel, ja.
0: Ja? Ja. Oké, okay, dat wel. Ben je nakomertje?
2: Nou ja, weet ik niet.
0: Oh, oké.
2: Okay. Weet ik niet of ik een nakomertje ben.
0: Een liefdesbaby, dat kan natuurlijk ook. Maar in 1986, toen was het nog Hilversum 3. En daarna heeft het heel veel gedaantewisselingen mogen ondergaan. Het werd op 1 december 1985 werd het Radio 3. En ik heb het nog meegemaakt, want op die dag moest ik namelijk ook gewoon uitzenden. Dus ik was net gewend aan het feit dat ik zei van op Hilversum 3. En toen moest ik iedere keer weer gaan zeggen Radio 3. Nou, dat is ondertussen ook alweer achterhaald. Tegenwoordig heet het 3FM.
2: Ja.
0: Het gaat allemaal zo snel. Ja, goed, SterrenNL blijft SterrenNL, dus maak je geen zorgen. Wij blijven altijd bij je. En wij blijven ook altijd in dat geval vertrouwd. Nou, dan heb ik ze zo langzamerhand wel allemaal bij elkaar. Iets vergeten nog? Want ik kijk even in alle...
2: Nee hoor, je bent niks vergeten. Nee. Ik ga zo over, laat ik het zeggen, een kleine 15 minuten gooi ik alvast het koffertje online. Dan kun je alvast stiekem even checken welke platen je hebt uitgekozen.
0: Ja.
2: En dan gaan we ze na 9:30 eventjes even doornemen. En dan kan je stemmen.
0: Het zijn klassiekertjes weer, ook, kan ik je vertellen. Dus het wordt weer genieten. Zometeen de platenkoffer, normaal gesproken van Marcel. Maar deze weken helemaal van mij.

Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Deze week is Je Zit in Mijn Hoofd van de 3 J's.

0: weer thuis in Nederland, in de regen zoals hij zingt. Kijk naar buiten. Ja hoor. Het regent ook hier. In Hilversum. Even kijken, Helma laat weten. Mijn man is 63 en bij ons valt nog iedere week de Donald Duck op de mat. Is toch gek dat je gewoon 63 bent en gewoon dat nog blijft lezen? Ja, als ik dat thuis zou gaan zeggen, dan denken ze allemaal dat ik senil aan het worden ben. Dus ik, ik zie er nog even vanaf. Maar als die er zou liggen, zou ik hem wel stiekem lezen. Ja, dat heb ik dan wel. Goed, dan even iets anders. Het is natuurlijk waardeloos weer, maar tegelijkertijd ook een waardeloos klimaat voor sommige mensen. In dit geval de boeren op drie verschillende locaties in Drenthe, in Peest, Dieverbrug en in Dalen. Daar hebben boeren zich rond 9 uur verzameld met hun trekkers. Auto's en andere vervoersmiddelen. Via drie verschillende routes rijden ze nu langs allerlei gemeentehuizen in Drenthe. En bij ieder gemeentehuis proberen ze steunverklaringen te krijgen van de raadsfracties en het protest te onderschrijven tegen de brief van Van Essen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de drie groepen in de middag de Drentse stikstofmars eindigen bij provinciehuis in Assen. Ja, dan weet je in ieder geval als je in Drenthe rijdt wat er allemaal aan de hand is. Dat je niet bezig bent van, hé, wat gebeurt er allemaal? Wat zijn die boeren toch druk vandaag? Maar die zijn dus even bezig met een stikstofmars. Houd er rekening mee. Het zou wel leuk zijn als er nog wat van deze vrolijke vrienden ook nog Sterren NL aan hebben staan in de trekker. Maak er gerust een plaatje of een filmpje van. Vinden we leuk om te zien. Dus laat even ons deelgenoot zijn van jullie route door de provincie Drenthe. Kom maar door dus. Nou, ik zit even naar buiten te kijken. Het wordt niet echt veel wat vandaag, hè?
1: Nee.
0: Nee, hè? Ja, ik dacht bij mezelf, dan moeten we op de radio maar een beetje zomers maken.
1: Nou, ja, inderdaad. Ja.
0: The year of summer, wat dacht je daarvan?

2,5 voor 9:30. Ik krijg een foto binnen van Sascha uit Oosterhout. Vrachtwagenchauffeur, denk ik, als ik het zo zie. Die rijdt momenteel in Drenthe bij Dieverbrug. En daar zie ik in de weilanden dat al die trekkers zich aan het verzamelen zijn. Nogmaals, voor diegenen die vandaag in de provincie Drenthe moeten rijden. Ik heb begrepen dat ze wel op provinciale wegen gewoon blijven. Tenminste, ze gaan niet de snelweg op, vooralsnog. Dan weet je in ieder geval waarom je achter een hele lange file staat met trekkers. Het is voor het goede doel, zullen we dan maar zeggen. Het is een

0: Hij komt er dan, jongens.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Zometeen, dan laat ik drie platen aan je horen. En dan mag je zelf bepalen welke het gaat worden. Je kunt hem vast bekijken via de NPO Luisterapp. Want hij staat al online, als ik het even zo zie. Ja, hij staat actief. We kijken naar de A2. Dat is de weg vanuit Maastricht richting Eindhoven. Tussen Rooster en knooppunt Vonderen. Daar staat 4 kilometer. 3 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daardoor dicht. En de oprit is ook nog eens een keertje dicht. Dus nou, het kan nog wel even aangroeien, ben ik bang. A6, Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en afrit Urk, daar staat ook weer een kapotte vrachtauto. Daarom daar 3 kilometer file en een vertraging van ongeveer 10 minuten. De rechterrijstrook is ook daar dicht. Verwachte eindtijd is dat het zo rond de 10 uur allemaal opgeruimd is. Dan de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Daar staat op dit moment 4 kilometer langzaam aanrijdend verkeer. Kost je ongeveer zo'n 20 minuten van je leven. Dat schijnt een politiecontrolepost te zijn die daar de boel tegenhoudt. Dus dat zullen waarschijnlijk de Duitsers zijn die even willen kijken of je wel helemaal in orde bent. En dan kijken we naar het weer van deze morgen. Vanochtend bewolkt met buien. Nou, die zien we nu echt keihard over Hilversum heen trekken. Lekker dan. En vanmiddag gelukkig weer vanuit het westen meer zon. Het wordt dan tussen de 19 en 21 graden.
1: NPO Sterren
0: NL.
2: De nummer 1 van de zomer.
0: Hoppa, en zometeen die oude platenkoffer. Let goed op, hè.

0: Jeffrey Hasen hoorde je bij Sterren NL. Goedemorgen. Het is bijna 9:50. Echt de hoogste tijd voor.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Dit is keuzemogelijkheid A. Leuke liedjes voor 2000 op de radio. En jij mag dan kiezen. Ik wil jou. Polle Eduard en ik wil jou. Voor mij alleen. Of wordt het B?
2: Eén keer trek je de conclusie.
0: Het goede doel toen ze nog gezellig bij elkaar waren.
2: Vriendschap is een illusie.
0: En vriendschap is keuzemogelijkheid B. Allemaal via de NPO luisteren app of doen we gewoon deze.
2: Het is weer voorbij, die mooie zon.
0: Zo, die is wel meteen raak qua tekst.

0: Maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij.
1: Het is weer voorbij, die mooie zomer. Is dat de plaat die jij graag zou willen horen? Dan is dat keuzemogelijkheid C. De NPO Luisterappen staat ruim voor je open. De mogelijkheid om te stemmen is volgens mij al een kleine 10 minuten gaande. Dus kom maar door. Laat je niet door iets beïnvloeden, maar alleen door je eigen smaak. Dat is het allerbelangrijkste. Dus wordt het 1, A dus. Polle Eduard en Ik Wil Jou. Wordt het B, Vriendschap van het Goede Doel? Of wordt het C, Het Is Weer Voorbij, die mooie zomer van Gerard Cox? De keuze is aan jou. Goeie.

0: Ik ben zelf ook opgegroeid in Amsterdam-Oostdorp, zoals dat heette toen, Oostdorp. Ik zat op de Heiningenschool aan de Noordweg. En ik weet nog wel dat we Amsterdam uit moesten, zeer tegen mijn zin. Maar ik moet zeggen, het kan ook gewoon ergens anders gezellig zijn. Dus geen paniek mocht het ooit zo zijn. Stefan van den Boom vindt het niet zo leuk dat we deze liedjes in de platenkoffer hebben zitten. Die vindt er helemaal niks aan. Die heeft liever piratenplaatjes. Maar ja, Stefan, dat is niet helemaal de opdracht. De opdracht is leuke popliedjes van voor 2000. Nou ja, goed, daar voldoen we aan.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Wat wil ik zeggen?
2: Gewoon oude liedjes.
0: Oude, ja.
2: Ja.
0: Stokoude.
2: Geen dus. Ja, pop is nou ook weer heel... Gewoon oude liedjes.
0: Oude liedjes, oude liedjes. Nou, nog één keer dan.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Met een oud liedje.
2: Ja, precies.
0: Ja. Voor jou, voor mij alleen.
3: Jou alleen.
0: Nee, voor jou. Paula Eduard, ik wil jou op de radio.
3: Ik wil jou.
0: Ja. Het zal zijn geweest, 1979 zo'n beetje.
3: Eén keer trek je de conclusie.
0: Het goede doel en vriendschap.
3: Vriendschap is een...
0: keuzemogelijkheid B.
3: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Nou ja, gestimuleerd door het weer, denk ik. Welke gaat het worden? Laat me weten. Is het A... Paul Eduard, ik wil jou. Is het B, vriendschap van het goede doel? Of is het C, Gerard Cox met 'Tis weer voorbij, die mooie zomer? Jullie keuzemogelijkheid is daar. Gewoon middels de NPO luisterapp. Kies voor ons kanaal, SterRNL. Daar staat die poll. En laat je even helemaal gaan. Dus niet A, B of C sturen, maar gewoon even de poll invullen. Dat is het makkelijkst. Nu op de radio, Jannes.
4: Kijkend in mijn hart.

0: café. Lekker vroeg.
1: Doe maar nog een biertje.
0: Ja, doe maar. Doe maar een biertje. 6 voor 10. Goedemorgen.
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Gaan we zo meteen doen. Houd hem in de gaten, want hij is nog niet helemaal afgestoten, nog een halve minuut. Ik heb tegenover mij de Nederlandse Marilyn Monroe.
3: Nou, dat vind ik wel echt een compliment.
0: Ja, je
3: waar komt die waaier dan? Wanneer gaat die waaier omhoog? Nee, dan ging de rok omhoog.
0: Ja, maar goed, we zitten in 2026 en bij de publieke omroep. Ja, je dacht toch zeker niet dat ik dat soort dingen ging uithalen?
3: Nee, maar trek toch een boxershort van mijn vent onderaan.
0: Perfect, prima. Hé, maar luister, jij bent eigenlijk filmster geworden. Gisteren heb je in een trailer gezeten bij de filmset van Kees.
3: Ja, van Kees en John van de Bevers.
0: Ja.
3: Nou, ik heb het zo leuk gehad.
0: Ja, toch?
3: Ja, ik heb het echt waanzinnig leuk gehad. En ik kwam daar en ik had volgens mij 2 regeltjes. En uiteindelijk zit ik in 3 scènes.
0: Wauw.
3: Ik weet niet of ik je mocht vertellen, maar...
0: Dat weet ik ook niet. Ik ben een beetje vanzelf
3: Nou, inderdaad. Maar ja, het was echt... Ik heb echt zo'n leuke dag gehad.
0: Ja, heeft ze een vrije dag. Wat denk je dat ze gaat doen? Gaat ze op een filmset staan?
3: Nou, precies.
0: Ja,
3: dus
0: lekker
3: ik ben
0: dan.
3: Daar gistermiddag geweest.
0: Oh, prima. Nou, lekker genieten. Zo meteen weer op de radio gewoon. Ik weet niet of dat, zeg maar, nu onder jouw niveau is, of...
3: Nou, ik twijfel een beetje of... Nee, helemaal niet. Dit is gewoon helemaal natuurlijk
0: Mooi.
3: Mijn ding. Maar die dingen die je daarnaast dan af en toe mag doen... Ja, dat is toch gewoon een feestje, hè?
0: Dat zijn, hoe noemen ze dat ook alweer? De krenten uit de pap.
3: Ja, zijn er dingen die jij nog wil? Misschien dat je die kan oproepen... en dat ze dan morgen ook aan je vragen of je dat soort dingen wil doen. Mensheld of zo.
0: Mens helpen!
3: Nou, roep maar, hè. Je weet dat er mensen luisteren.
0: Ja, nee, heb je even een maandje of 5, 6 voordat ik uiteindelijk in shape ben, ja.
3: Dat kan.
0: Ik heb een oud lichaam, man. Van bijna 65.
3: Nee, maar zijn er dingen die jij heel graag zou willen? Wil je een keer meespelen met Triviant? Zeg het maar wat je wil.
0: Nou, heb ik al 2, 3 keer gedaan en ook alle 3 keer gewonnen. Dus dat is ook mooi. Nee, ik zou het belangrijkste vind ik gewoon gelukkig en gezond. Misschien heel truttig, maar ik ben wat ouder geworden. Ondertussen merk ik ook dat dikke auto's vind ik ook niet meer belangrijk. Groot huis vind ik ook niet meer belangrijk. Ik vind het gewoon belangrijk om gelukkig en blij te zijn.
3: Nou, dat is het allerbelangrijkste. Maar ik bedoel meer van, zijn er misschien programma's of zo? Of dingetjes dat je zegt, ik wil een keer in goede tijden, slechte tijden spelen. Of misschien heb je dat ook al
0: Zou
3: gedaan.
0: Zou wel een radioprogramma willen presenteren ergens?
3: Nou, is dat gelukt?
0: Nou, ga het proberen.
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Oké, Tinus. We hebben 3 mogelijkheden gehad. De ene was Paul Eduard, ik wil jou. De andere was Goede Doel met Vriendschap. En C was Gerard Cox en Tis weer voorbij. Die mooie zomer.
4: Ja, het is echt zo, want met 59% is het voorbij, die mooie zomer.
0: Ja, het was ook niet verbazingwekkend, denk ik. Ik zat naar buiten te kijken. Ik denk, welke plaats zouden wij kunnen gaan draaien... om het een beetje te laten aansluiten op dat mistroostige weer van dit moment. Nou, en iedereen sluit daar prima op aan. Gerard Cox en die onvergetelijke, het is weer voorbij, die mooie zomer...

0: alweer lang.
1: En dit radioprogramma ook. Voor het weten is de show voorbij. 4 uur vliegen zo om. Maar hij, de Nederlandse Marilyn Monroe, zometeen op de radio. Emily Sleven. Dus wat dat betreft, het genieten blijft maar doorgaan. Tot morgen.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen gegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt op dit moment vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht omdat er groen overheen hangt. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Loenen loop je daarom 15 minuten vertraging op. Wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens op de A76, bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat voor het verkeer daar 15 minuten extra. Dan nog een wegafsluiting, de N455, Benthuizen-Waddinxveen. Die is dicht na een ernstig ongeluk tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn.
3: Emily's leven.
6: Ja, misschien heb jij dat ook wel eens, dat er wat groen overheen hangt. Ik heb er zelf geen last van. Maar goed, goedemorgen. Het is 4:10. Zometeen zwoele zomernachten. Maar eerst zometeen Henk Dissel en...

voorbij. Ja, zet de deur niet te ver open, want anders regent alles naar binnen. Maar goed, het geeft ook alweer een beetje een gevoel van... nou, we gaan nu richting die kerst. En misschien dat je denkt, nee, ga je daar nou wel over praten? Ja, ik heb al de eerste dingetjes al besteld voor de kerst. Dan ben je dan een beetje langzamer aan. Maar misschien ben je ook net zo'n kerstlover zoals ik dat ben. Laat dat vooral eventjes weten in onze app. Nee, je hoeft niet meteen kerstnummers aan te vragen. Dat gaan we niet doen. Maar ik zou het wel leuk vinden als je je liefde voor de kerst even met mij deelt. Alleen maar liefde. Ja, zeg maar niet meer, Andreas. Die hoor je zo meteen. Het Cubaanse café gaan we ook nog even naartoe. Maar eerst nog even blijven.

Snijder in het Cubaanse café. Je hoort het hier bij NPO Sterren en El. Jawel. De volgende man die gaat beginnen volgend jaar de theaters in. Ja. Marco Schuitmaker die start half februari 2027 met zijn theatertour met een prachtige liveband. Ja, dat gaat echt ongetwijfeld gewoon geweldig worden. Schaam je voor je tranen niet. Hier is Marco Schuitmaker.

0: Monique Smit is nog maar net uit, maar ik sprak Monique afgelopen weekend op de Hollandse Zomer en daar kreeg ik te horen dat er toch alweer nieuwe muziek aankomt. Ze liet namelijk toch al een beetje doorschemeren dat het een duet gaat worden.
1: Wat deed jij daar nou net samen met Guido van der Gaaf?
2: Het was de eerste keer dat ik samen met Guido op podium überhaupt heb gezongen. En wat wil je daar verder mee zeggen?
1: Ik vond het eigenlijk wel een beetje naar meer smaken. En ik heb het idee dat er iets gaat komen.
2: Het zou zomaar eens kunnen dat dit een voorproefje was van iets.
0: Haha, nou, ik weet bijna 100% zeker hoor dat er snel nieuwe muziek gaat komen. Guido en Monique, wie had dat verwacht? Nou, super gaaf in ieder geval. René Vroger komt er zo meteen aan, maar eerst Pascal Redeker.

0: Gerard Joling met twee motten. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik geniet altijd zelf van die vlogs van Gerard Joling. Die kijken zo lekker weg. En Gerard heeft eigenlijk ook altijd wel wat. Nou, dit keer waren het geen twee motten in zijn oude jas, maar een bobbeltje bij zijn oor. In eerste instantie denk je dan, oh nee, dat weet je wel, dat is niet goed. Gelukkig bleek er niks ernstigs aan de hand, want het was een onschuldig vetbultje. Maar ja, voor Gerard moeten dat soort dingen natuurlijk meteen weggesneden worden. En ja, het is toch een beetje ook apart wat er dan allemaal uit zo'n beeldje komt, toch?
1: Kijk, die komt eruit.
2: Gadver. Dat is, en hoe noem je dat? Een verstopte talpier. En dan komt ook het vliesje eruit.
3: Het zijn toch geen maaien?
0: Nee. Voor degenen die op dit moment lekker met een kopje koffie en een koek aan het luisteren zijn, Emily op volle toeren. Ja, dat krijg je gewoon met het uitknijpen van puistjes. Ja, dat houdt hem toch eigenlijk nog wel een beetje jong, die Gerard Joling van ons. Nou, je luistert naar Emily op volle toeren. Inderdaad, op volle toeren door de werkdag heen. En ook met Gerard Joling. Donnie en Robert, die hoor je zo meteen. Maar eerst Fons Veuring.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het Internationale Strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Filip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Filip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog, en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Emily's leven.
3: Niet alleen regenbuien, ook hoestbuien. Je hoort ze hier namelijk vanuit de studio in Hilversum. 1 over 11, we gaan richting die heerlijke lunch. Pak nog even een kopje koffie en

0: Tandekort en geen twijfel, je hoort het hier bij NPO Sterren en L. Ja, en bij sommige nummers denk ik dan wel eens van...
1: Emily Kleven, op volle toeren, NPO, Sterren en L.
0: Ja, als zo'n nummer nou in deze tijd uitgebracht zou zijn... Kijk, dit is natuurlijk wel een nummer wat al een hele tijd is uitgebracht. Nederlandstalige muziek is populairder dan ooit. Zou dat nummer natuurlijk veel meer scoren. Dat heeft het al onwijs goed gedaan, maar gewoon in deze tijd, weet je wel. Wauw. Heb jij dat misschien, dat je denkt, nou, er is een nummer wat ik ken. Maakt niet uit van wie, misschien is dat een nummer van, ja, Wesley Klein. Of misschien is het een nummer nog uit het verleden van Frans Bauer. Of misschien een nummer van Yves Berendsen van vroeger. Waarvan je dan denkt, van, nou, als ze die nog een keer zouden uitbrengen. Dat is helemaal niet gek idee, hè? Dan zou dat wel zo'n gigantisch hit worden. Nou, laat het even weten in de NPO Luister-app. Zometeen hoor je het goede doel. En slapen doen we 's nachts. Ja, dat doe ik ook. En dan nog steeds met één oog open. Maar de volgende man, ja, volgend weekend dan is het eindelijk zover. Zaterdag 29 augustus wordt het nieuwe seizoen van het Avrotros-programma Beste Zangers afgetrapt. En wie daaraan meedoet, dat is deze man. Ja, misschien is het gewoon tijd.

Samantha Steenwijk. En slapen doen we 's nachts. Ik heb vannacht ook zo heerlijk geslapen. Ken je dat? Dat je je kussen aanraakt en dat je dan in één keer zo in één keer vertrokken bent. Zo lekker, dat was vroeger ook. Of dat je dan in één keer zo ligt en dat je dan denkt, oh, ik ga vallen. Ken je dat? Nou goed. Ik kijk in ieder geval enorm ook uit naar de reality show van Walter Kroes, die aan het einde van dit jaar komt. Misschien ook wel een beetje in kerstsferen, dat zou leuk zijn. Nou, zometeen ga ik toch eens even die nummers doornemen. Je mag het nog even van je laten horen. Hè. Wat zou een nummer zijn uit het verleden van, ja, maakt niet uit welke artiest, Def Eckel of misschien een Berendse, misschien ook van Walter Kroes. Als die nu uitgebracht zou worden, dat je denkt, nou, dat gaat dan een knijter van een hit worden. Mag bijvoorbeeld ook een nummer zijn van Emma Heesters.

0: zeggen, Martino.
1: Zij weet het.
0: Dankjewel. Ja, en vrijdag is het zover. Dan komt hij gezellig langs samen met Billy Dans. Hier in Emily op volle toer. En dat uiteraard met nieuwe muziek. Nou, er komen heel veel suggesties binnen van... ja, bijvoorbeeld nummers van Frans Bauer... wat nou weer een hit zou kunnen worden. Nou, zometeen daar meer over. Maar eerst Fluitsma en Fontijn.

0: Het perfecte recept, je hoorde Bram Bongers. Nou, ik vroeg je zojuist welke Nederlandstalige plaat misschien opnieuw uitgebracht zou kunnen worden. En dat het dan misschien een hit zou kunnen worden. Nou, Christian die laat weten. Nou, Emily, weet je, ik heb namelijk het idee bij het nummer van Stef Eckel. Een koffer vol met dromen.
1: Een koffer vol met dromen.
0: Die reageert en die zegt Yves Berendsen met Als ze danst uit 2018.
2: Want als ze danst, voelt alles anders. En wat ze voelt, gaat niet voorbij.
0: Nou, jullie zijn lekker bezig hoor, want Toon die laat weten. André Hazes met De Sneuvelkroeg.
3: Ze noemen het hier altijd De Sneuvelkroeg.
0: Ja, hij moest van ver komen, want het is ook natuurlijk al een heel oud nummer. Ja, nou, ik kan me hier wel echt wel in vinden. Nou, mocht je daar ook nog een nummer hebben dat je zegt, Emily, ik moet je dat ook nog even laten weten. Alle suggesties zijn welkom. Want ja, misschien kunnen ze er dan ook iets mee doen. Zometeen hoor je Wesley Klein en ook Samuel Welten en de bankzitters. Maar nu eerst Amar en Een stem in je hart.

Met uitslover, ja, Samuel is eigenlijk een soort van uitslover in, ja, tegenwoordig een beetje alles. En dan niet echt heel negatief bedoeld, maar hij doet gewoon heel veel moeite om dingen te doen. Hij sloopt zich uit, zeg maar. Ja, nu heeft hij ook allerlei aanbiedingen gehad om in films en series te gaan spelen. Hij is er toch een beetje over na gaan denken en die twijfelt, ja, die twijfels die komen steeds meer. Hij heeft vroeger wel op toneelles gezeten en speelde dan de hoedenmaker. Ja, toch denk ik elke keer als ik daar een stukje tekst zie, dan denk ik, oh, dit gaan we ergens in terugzien. Alleen, hij wil natuurlijk niet een slechte acteur worden die gewoon maar een beetje het script aan het voorlezen is. En weet je, gisteren heb ik dus moeten spelen in die nieuwe film van Kees en John de Beverho. Ik heb mogen spelen, vond ik superleuk. Maar daar merkte ik dus serieus hoe hard werken het is. Het is echt ongekend voor 3 scènes. Ben je dan gewoon van 8:00 tot 's avonds een uur of 7, ja, 6:30, ben je dan gewoon bezig. Ja, dat is eigenlijk best wel intens. En heel vaak kijken wij dan een film thuis op de bank en scrollen we gewoon even lekker op ons telefoon, terwijl ze daar al 3 scènes verder zijn. Nou, ik heb echt respect tegenwoordig. Zometeen geloof in het leven van de drie J's. Maar nu eerst tijd voor een beetje vuurwerk.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A2 richting Utrecht. De rechte rijstrook is dicht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel, en daarom is het een kwartier file rijden geblazen. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat een te hoog voertuig voor de keteltunnel. Die zorgt ervoor dat 2 rijstroken zijn afgesloten en je vertraging is tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein 20 minuten. Op de A50 richting Arnhem staat ook een vrachtauto met pech tussen Vaas en Apeldoorn op de rechte rijstrook. Hier een kwartier extra. Tot slot nog de A67 Eindhoven richting Duitsland. Tussen Venlo Noordwest en Velden heb je 10 minuten oponthoud.

0: beetje gezond. Of misschien wat boterhammetjes gewoon. Ja, gewoon in de broodrommel, dat kan natuurlijk ook. Misschien een kwarkje. Ja, heel veel mensen zeggen na de vakantie dan... ja, nou ga ik weer beginnen, hoor. Nou, misschien zit je ook aan een broodje pindakaas. Ik las vanmorgen namelijk dat er op een basisschool in Heemskerk... een broodje pindakaas vanaf nu verboden is.
1: Verboden, dat mag niet meer.
0: En als die pindaresten blijven namelijk gewoon eigenlijk overal liggen... en dat is niet goed voor de kinderen... vooral de kinderen natuurlijk met een notenallergie... En dat de juffrouw dan bijvoorbeeld heel boos naar je toe komt... en die zegt, wat heb jij daar net gedaan?
2: Net pindakaas gegeten, dus.
0: Jan Pijker best wel een vies manik, hè? Weet je dat ik dat hem ik denk misschien 10 jaar... Nee, 12 jaar geleden heb ik hem voor de eerste keer zien optreden in Kroatië. En toen dacht ik, die ouders vonden hem helemaal geweldig. Toen dacht ik, neem je kind in bescherming, alsjeblieft. Maar goed, hier mag alles, maar niks, dat moet. Dat hoor je zo meteen. Eerst Janko Wagner.

Jawel, hij gaat maximaal hier op NPO Sterrenel Radio. Je luistert naar Emily op volle toeren, waar er altijd, altijd ruimte is voor jou. Ja, voor je verzoekje. Wat zou je nou lekker vinden om te horen deze middag? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Want hier bij NPO Sterrenel Radio.

ons geluk. Je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Nou, we kregen een verzoekje binnen van Mike. En die zegt, hey Emily, je riep om een keuze door te geven voor een verzoekje. En het eerste waar ik aan moest denken, was als je de keuze had van Thomas Berger.

om dingen te kopen die ik echt voorbij zie komen. Dan ga ik van die foldertjes zitten lezen. Dan ga ik kijken, oh nou, vanaf woensdag of vanaf donderdag. Of dan moet je er echt bij zijn, want ja, uitverkocht. Ja, komt niet meer terug. En toen had ik weer iets gezien. Het is namelijk zo dat als ik bij mijn moeder op het toilet zit... Nee, niet dat je nou aan het lunchen bent dat ik even lekker door... Nee, absoluut niet. Dan zit ik daar op het toilet en zij heeft een apparaatje... en dan hoor je heel de tijd een vogel fluiten. Maar gewoon echt een heel relaxed vogeltje, weet je wel? Niet een of andere driftige mees of zo, maar gewoon echt nog een extra, maar gewoon echt... Het is eigenlijk dat je een beetje in het bos aan het plassen bent... of ja, wat je er ook aan het doen bent daar. Nou, zag ik dus dat deze vanaf vandaag te koop zijn bij de AC Tion. Dus jullie snappen natuurlijk wel waar ik naartoe ga. Ja, je snapt het ook. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. Nou, als dat zo was, dan zou ik voor eeuwig op de pot moeten blijven.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment een vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel stond een vrachtauto met pech. Inmiddels is hij weggesleept, maar je loopt nog 10 minuten vertraging op. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens en dat betekent 10 tot 15 minuten oponthoud vanaf knooppunt Oudijk.

0: weten?
1: Dat is een hele goede vraag, André Hazes. Maar wij gaan door. René Vroger met Billy Dans, de stad op NPO

augustus 20. Dat is een hele goede vraag, André Hazes. Maar wij gaan door. René Vroger met Billy Dans. De stad op NPO Sterren.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Een bescheiden hitje op 984. Dat is kantjeboord top 1000, maar wel een leuke plaat van Raymond Hermans. Hypnose. Ik zag...

Johnny heeft een appje gestuurd. Heeft Johnny een achternaam? In de app zie ik niks. Bij NPO luister gewoon Johnny. En Johnny wil graag een plaat horen van Xander de Buissonnier en zijn groep van toen Volumia. Hou me vast in de Kort en Klein Show bij Sterren NL. De allerlaatste

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment verspreidt door het land wat vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Tussen Boksel en Vught sta je 5 tot 10 minuten in de file door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. En ook een ongeluk op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. Net na de Koentunnel is dat ongeluk gebeurd. De berg is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. 10 minuten oponthoud. Dan de A12 richting de Duitse grens, want er wordt gecontroleerd. Vanaf Zevenaar betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. En tot slot een wegafsluiting, want een ongeluk is gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Die is in beide richtingen dicht, tussen Haarlem en Nijverdal-West.

0: Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: We groeien nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Star.

daarna nooit meer zien. Ik weet wel beter.

rammer, wat een beuker. Busy en Yves Berensen met We zijn er bij Sterren NL. Frans Duits hoorde je daarvoor nog met Ik laat je nooit meer gaan. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Zometeen een foute discoplaat voor je. De top 3 om 3 komt eraan. En ook nog een dubbele dosis.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Een hit voor je van Guus Meeuwis en Van Gant. Het is de hit waar het mee begon. De ontdekking van Willem van Schijndel van de Deurzakkers. Zeg maar de kleine van de Deurzakkers. Guus Meeuwis en Van Gant, het is een nacht levensecht op nummer 101.

0: Dit is een nacht. Levensecht. Guus Meeuwis en Van Gant, het begin van die gigantische carrière. Ik mag ook wel zeggen, gigantisch succesvolle carrière van Guus Meeuwis. Dit was nummer 141 in de Nederlandstalige top 1000.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vraag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat hij zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat in totaal 80 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught een kwartier vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Afrit Kerkdriel. Een half uur extra reistijd. Er is 1 rijstrook dicht. Er staat een ambulance. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen, 10 minuten oponthoud, er staat een vrachtwagen met pech.

0: het is bijzonder, want ze kruipen in de top 25 ook langzaam richting die top 3. En vandaag een uitschietertje voor Danny Vroger en Mickey van Wijk. Hele leuke plaat, heet Knipperlicht, op nummer 3 vandaag in onze top 3 om 3. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten, vinden we op nummer 2. En op nummer 1, ja, daar is hij weer. Joey Nicolai komt eraan, Tinto de Verano in de top 3 om 3.
1: De top 3 om 3,
0: nummer 3.

3 om 3. Nou, niet alleen vandaag, zo'n beetje de hele week al. Joey Nicolai en Tinto de Verano. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld op nummer 2. En Danny Vroger met Mickey van Wijk op nummer 3. Met knipper, knipper, knipper, knipperlicht.

Bronkhorst, de loeier uit Loosdrecht. Dat was Kom allemaal maar in mijn armen in de Kort en Klein Show. Ik heb zometeen nog een plekje voor een dubbele dosis. Twee hits van één artiest. Welke wil jij graag horen? Wat is jouw favoriete artiest? Wie is jouw favoriete artiest? En welke twee liedjes mag ik van die artiest draaien? Laat het weten via NPO Luister.

SterrenNL. Dankjewel Stefan voor je appje via NPO Luister. Je mag ons de hele dag door 24/7 bestoken via die gratis app. En vergeet daar dus niet die punaise aan te klikken als je bij SterrenNL bent. Dan heb je dus het voordeel dat die app van SterrenNL gewoon voor blijft staan als je de NPO Luister app weer opent. Dus gebruik altijd de punaise.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat al bijna 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht, er ligt modder op de weg. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven, 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen, een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Luca.

0: een heel goed liedje. Het is de nieuwe single van Corrie Konings. Ik ben fan. Er hangt iets in de lucht, oftewel amore.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: Gerard Joling hoorde je en lekker. En daarvoor Henk en Henk. Oftewel het goede doel en vriendschap op Sterren NL Radio. Op je vakantieadres, thuis, op je werk of in de auto. Het zou zomaar overal eens kunnen zijn. Tot 7 uur is dit de middagshow uit je speakers. De Jan Paparazzi Show voor woensdag 19 augustus. Opnieuw goedemiddag. En leuk dat je luistert. Lucas hier op de plek van Jan die aankomende maandag er weer is. Dat is bij deze beloofd. Ik ga je vergezellen en dat doe ik met heel veel goede muziek. Laat vooral weten wat ik voor je kan draaien. Ga ik mijn best doen om dat ook te doen tot 7 uur vanavond. Damien van Os kwam al voorbij als verzoekje in de NPO Luister-app. Rina kwam ermee. Diamanten Ring ga ik zo meteen draaien. Net als Robert van Hemert. Zandloopster onderweg. Nu eerst Samuel wel.

Krijgt zojuist een leuke foto binnen van Rina en Theo. Ze zitten op de camping in Valkenswaard en ze wilden heel erg graag deze horen. Damien van Os en Diamant de Ring. Ik wens jullie uiteraard een hele fijne vakantie daar. En Samen We Wel te horen je ook en Alles Kan Kapot. Zometeen hier Frank van Etten en Zonder Mijn Hart. Oftewel, oh ja, eerst Robert van Emert. Dit is Zandloopster. Oh.

Tijdens de zomer van 2026 zijn we jouw nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Dit is NPO Sterren NL Radio met de woensdageditie van de Jan Paparazzi Show. En Frank van Etten, oh ja ja ja, oftewel Zon in mijn hart. Nou zou ik 3 uur lang alleen maar uptempo liedjes kunnen draaien. De grootste hits van dit moment zijn natuurlijk uptempo, meezingbaar en alles. Maar zo nu en dan moet je ook wel even een momentje van rust in de show inbouwen. En dat doe ik met deze prachtige single van Jannes. Dit is Addio. Amore, addio.

stad in de Jan Paparazzi Show. Dit is mijn stad natuurlijk van Diddy de Munk. En ook ze komt uit Amsterdam van Chris Cross Amsterdam, Tabitha en André Hazes. Deze mag ook aan het lijstje worden toegevoegd. Je hoort Maggie McNeil en Amsterdam. En er wordt een nieuwe single van Emma Heesters. Leuk liedje. Hij heet Hartenbreker. Ik ben

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is alweer druk op de weg. Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 20 minuten vertraging. Er ligt modder op de weg. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopert Velsen en Akersloot. Een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd. De spitsstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Moergestel 3 kwartier extra reistijd. Daar is de linkerrijstrook dicht voor een spoedtransport. Lucas van

Eerder deze week kreeg ik een berichtje binnen in de NPO Luister-app van Ronald. En die zei dat hij heel erg blij was met het dagelijkse terugkerende item van Benny Nijman rond de klok van 17:15. Dat is vandaag niet anders, Ronald. Maar toen vroeg hij ook, kunnen we ook niet wat vaker nog liedjes van René Kars draaien? Hij is inmiddels niet meer onder ons, maar hij heeft zoveel moois achtergelaten. En bij deze weer eentje gedraaid, ook voor jou, Ronald. Dat interesseert me echt geen ene reet. Amar daarvoor, zijn nieuwe heet Stem in je hart. En over het hart gesproken, luidkeels bezongen door René Schuurmans. Laat de zon in je hart. Bij deze mannen zou je denken dat Het regent zonnestralen hun allergrootste hit was. Niets is minder waar. Het is deze. Niet of nooit geweest. Akda in de middel.

0: liedjes met een saxofoon echt fantastisch. Deze staat dus ook hoog op mijn lijstje. Mike Petersen hoorde je. Ik kan zo niet verder met daarvoor Thomas Akda en Paul de Munnik. En niet of nooit geweest.
1: Zomer, Sterren NL, jouw nummer 1.
0: Nou, toch even de balans opmaken voor wat betreft deze woensdagmiddag. Deze 19e van augustus gewoon alweer. Het noorden is volgens mij inmiddels alweer helemaal klaar met de zomervakantie. Het zuiden moet volgende week weer aan de bak. En dan als laatste het midden van het land, waar ik zelf ook vandaan kom. 31 augustus gaan zij ook gewoon weer aan het werk, naar school. Alle vaste dingen doen. Tot die tijd zijn wij de nummer 1 van de zomer. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek wel te verstaan. NPO Sterren NL. En waar je op dit moment ook uithangt, je kunt je even melden via de NPO Luister-app. Ik zeg het vaak genoeg in de uitzending. Laat vooral even weten wat ik voor je kan draaien. En waar je op dit moment lekker vakantie aan het vieren bent bijvoorbeeld. En dan kreeg ik net een berichtje binnen vanuit Peru. Zeker weten, even erbij pakken. Van een naamgenoot, Lucas, die is op dit moment heerlijk in Peru. Zit in een jeugdhostel, een youth hostel. Gaat morgen naar de Machu Picchu, het wereldwonder daar. En zit op dit moment gewoon lekker onder het genot van een ontbijtje naar Sterren NL Radio te luisteren. Heeft natuurlijk alles te maken met het tijdsverschil. Hij wil heel graag Huisfeestje horen van de bankzitters en Roxy Dekker. Nou, Lucas, naamgenoot, goed nieuws, komt eraan. Over 2 minuten en 40 seconden. Eerst even het verzoekje wegdraaien van Helene. Zij is groot fan van de nieuwe single van Monique Smit. En die heb ik voor je klaarstaan, Helene. Ga lekker meezingen met Niet naar huis op Sterren NL.
2: De deur

Later dit jaar staat hij voor het tweede jaar op rij met een concertrace in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zaterdag 14 november en zondag 15 november om precies te zijn. Die van zaterdag is al helemaal uitverkocht. En de zondag wordt een matinee-voorstelling, zoals ze dat dan mooi noemen. Een middagshow. Yves Behrens heb ik het over. Je hoort het terug in de tijd. Daarvoor de bankzitters en Roxy Dekker voor Lucas in Peru. En Monique Smit en Niet naar huis werd aangevraagd door Helene.

En als je een vaste luisteraar van dit radioprogramma bent, dan weet je wat je nu te wachten staat. En dat is een liedje uit het repertoire van Benny Nijman. Zoveel mooie nummers gebruikt. Maar je hoort ze niet allemaal meer op je radio voorbij komen. Natuurlijk wel de grote hits, Vrijgezel, Oda Maastricht. Maar zo nu en dan halen we ook wel eens een parel uit de schatkamer die je eigenlijk vrijwel nooit meer voorbij hoort komen. In dit geval een liedje uit 1979 van het album Gouden Regen. En ik heb het je eerder deze week gezegd. We gaan enkel en alleen liedjes draaien waarin iemand bezongen wordt door Benny Nijman. Lotje kwam al voorbij. Jeff. En nu naar Griekenland, want dit is Dimitri Moe.

We naderen de woensdagavond, ook hier op SterrenNL Radio. Na het nieuws van 6 uur ben ik bij je terug met de derde en laatste uur van de Jan Paparazzi Show voor vandaag. Met daarin nog veel meer goede muziek van eigen bodem, zoals je van ons gewend bent. In dit uur laat ik je achter met onder andere Donnie en René Vrogen met Bon gepakt. En eerst de Hermes House Band en I Will Survive.

dag gaf. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck.

0: weekend. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de vijfjarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot, 10 minuten oponthoud. Het wegdek is daardoor beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 20 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging.
2: Lucas van Leeuwen.
5: Jazeker, daar ben ik.

0: Breda.
1: De Jan Paparazzi Show. Met Lucas van Leeuwen.
2: 's Avonds in het donker van de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

met Jij Bent Alles. Iedere week wordt hier bij SterrenNL Radio druk overleg gevoerd over de paradeplaat. Deze week in handen van de 3J's. Je zit in mijn hoofd.

onderweg naar huis. En ik rijd dan gezellig met hem mee. En hij wilde heel graag André Hazes horen. Wat is dan liefde? Fijne avond, Harry. Daarvoor hoorde je Vincent Bandolero en de Afro Bros Sean West en Billy Dans. Samen met Monk kwamen voorbij.

0: Een Nederlands-Vlaamse combinatie is tegenwoordig een garantie tot succes. Geldt ook voor deze. Flemming en Meteor, je hoorde niet nodig.
1: Stemmen NL, de hele zomer lang.
0: En daarvoor een ex-paradeplaat. Nieuwste single van Django Wagner heet Bachata Bailando. Goedenavond, iets voor 6:30. Als je nou lekker aan tafel zit, onderweg naar huis bent of andere leuke dingen aan het doen bent, ik ben je gastheer nog even tot 7:00 vanavond. Lucas van Leeuwen hier met de Jan Paparazzi Show.

gaat uitgroeien tot een enorme hit. Het is wat mij betreft een van de allerbeste liedjes van dit moment. En ook een van de allerbeste liedjes die Mart Hoogkamer ooit heeft uitgebracht. Ga hem vaker luisteren, ga hem vaker streamen en wij gaan hem ook vaker draaien. Dit is de nieuwe Kroegen in de Hemel. In een

0: Het is altijd een feestje met Emily op volle toeren. Emily's leven draait de beste muziek om je werkdag door te komen.
1: Dat vind ik heerlijk om daar een beetje mee gas te geven.
0: Je maakt kans op leuke prijzen en hoort de laatste nieuwtjes van onze artiesten. Emily op volle toeren hoor je iedere werkdag van 10 tot 1 en op vrijdag tot 2 op NPO Sterren NL.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
3: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
2: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tidjani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Summerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
4: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen voor vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik het beter doen, weet je?
2: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Koen Rushhour, Wesley Klein en Brace. Deze week is Je zit in mijn hoofd van de drie J's.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij het licht een keertje uit.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt. Werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
2: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
4: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
2: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
2: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
4: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
2: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt hamers en sikkels.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening.